0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Begens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. De nummer 1.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Dat was hem. Ah, akkoord. Dorald, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer, hoor. Het is 6:02 op deze nog vroege maandagochtend van 5 oktober. Het zou leuk zijn als je je even laat horen in onze NPO Luister-app. Doe maar even een tekst of een audio-appje sturen. Vinden we altijd leuk. Zometeen delen we even een aantal met de rest van Nederland. Eerst wat verkeersinformatie. Het nieuws zei het al, in het hele land kan het mistig zijn met uitzondering van het noorden. Nou, ik zie het hier zelfs achter huis, de mist. Dus volgens mij het noorden ook. En 1 vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug heb je al een minuutje of 7.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, goedemorgen. Het weekend ligt.

0: woonkamer en ik spaar geen centen, maar mooie momenten. Nou, daar heb je in principe ook meer aan. Het is 7:07, we gaan even een kleine peiling houden. Heb je zin in een zacht liedje? Ben je een beetje nog moedeloos van het weekend? Of heb je zin in een harde plaat? Laat het weten met het woord zacht of het woord hard. Als je voor zacht kiest, dan kies je letterlijk voor Henk Wijngaard.
1: Jouw flat waar alles kon, bracht mij toen mooie dromen. Er moest een eind
0: mooi liedje.
1: Toen de nieuwe dag begon.
0: Henk Wijngaard, jouw flat is vanochtend de zachte plaat. Daartegenover een harde van de

0: waar heb je zin in op dit vroege tijdstip? Dat is letterlijk de vraag met hart of zacht. Even een peiling houden tussen jouw flat van Henk Wijngaard en het hutje op de hei van de Alpenzusjes. Dus hart of zacht stuur je in. Kom maar door in de app, gaan wij naar Paaltje.
1: Paal op de golfbaan.
0: Yeah.
1: Het is een nieuwe dag.
0: Hij is back in business.

Huppie. Ja, een hele bijzondere goedemorgen. Marcel Klapoosje, Tina Schoonheid. Yo, daar is hij weer, hè. Drie uur met je back to the front. Lekker. Hey, we hebben het weer gehad en overleefd, hè. Ja, lekker twee weekjes in die heimat. Ja, lekker in die korte lederhozen gelopen. Oh, fantastisch weertje. En nu weer terug naar het front. Het golfbandje. Hey mensen, het is hier 9 graadjes boven de snorkel. En het voelt als 5. En we gaan er weer leuks van maken, hè. We gaan eens even kijken of het allemaal goed gelukt is. Maar ik heb de volste vertrouwen erin. Hey Clippy, werk ze. Kiet om. Afgrijpen en droog zwaaien. Ah.

0: Daar gaan we weer met een hagelnieuwe ochtendshow. Voor een nieuw weekje. En wat voor een week. Want in principe zit in de staart van de week het begin van de top 1000. Dat is aanstaande zondag. Maar dat gaat onze 10 jaar niet meemaken.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou ja.
1: Nee, ja, dat, nou ja, meemaken.
0: Ja, je kan het meemaken, maar je bent er niet bij.
1: Ik ben er niet bij dit jaar, nee.
0: Ook voor Tori. Je laat me zitten.
1: Ja, sorry.
0: Ja, keihard.
1: Ja, ik kan geen nee zeggen tegen de vakantie met mijn schoonfamilie.
0: Nee, zeker. Dat kun je niet dat kun je over je hart verdragen.
1: Nee.
0: Nee, want je bent vrijdag ben je ook al weg.
1: Ja, vrijdag ga ik lekker op vakantie naar Turkije.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat is toch heerlijk. Want volgende week is het...
1: Ja, en volgende week is het herfstvakantie.
0: Herfstvakantie is het.
1: Ja, in het noorden is dat dan.
0: Ja. Ah, oké. Dat is goed om te weten, want ik ben ook een noorderling natuurlijk. En ik heb nog een zoon die op school zit. Dus,
1: of is dat midden waar mijn vriend deed, toch?
0: Ja, ik heb geen idee, joh.
1: Waar wordt Overijssel eigenlijk bij? Dat is toch gewoon noorden?
0: Ik weet het niet. Ik denk het noorden inderdaad. Ik zal eens even kijken in het magister. Daar staan geen afspraken voor volgende week bij mijn zoon.
1: Oh ja, is dat op Google dat bij noord wordt?
0: Ja, dan is hij ook vrij inderdaad. Ik zie het, ja. Geen afspraken staan er in de agenda. Oké, nou ja, lekker dan allemaal, hè?
1: Ja, sorry, ja.
0: Nee, geen sorry, toch lekker.
1: Ja, zeker. Ja, weet ik nog niet zo goed. Ik ben nog nooit in Turkije geweest. Er gaat weer een hele wereld voor me open dadelijk.
0: Ja, zeker, ja. Nou, misschien dat er luisteraars zijn die jou goede tips kunnen geven. Misschien moet je Norrit-pillen meenemen en zo.
1: Die zijn sowieso altijd welkom.
0: Ja,
1: ja
0: die pillen.
1: Toch weer, nee, maar bedoel tips.
0: Tips, ja.
1: Maar ja, het is toch wel weer anders dan die camping in Italië, zeg maar.
0: Ja, dat is het zeker. Nou jongens, kom maar door met wat tips voor onze tieners. Turkse tips. Even wat nieuws van vanochtend. Xavi Hernandez die kijkt tevreden terug op zijn eerste interlandperiode als bondscoach van Oranje. Nederland die pakte 8 punten uit 4 wedstrijden en staat bovenaan in de Nations League groep. Toch ziet Xavi genoeg verbeterpunten, vooral verdedigend. Oranje kreeg voor de 12e wedstrijd op rij een tegendoelpunt. Over de sfeer is hij wel enthousiast. Volgens Xavi ontstaat er steeds meer een familie. Nou, dat is wel mooi om te zien. Ik vond gisteren ook het Nederlands elftal veel meer... Er zat pit in. Dat is bravoer. En dat was mooi. Maar alleen inderdaad wat hier ook staat in het bericht. Verdedigend zijn ze natuurlijk heel slecht. Want de tegenstander prikt er snel doorheen. Maar goed, 2-1 geworden gisteravond. We kunnen nog een paar dagen genieten van het warme nazomerweer. Vandaag en morgen wordt het nog 19 tot 22 graden. En woensdag kan het opnieuw 22 graden worden. Maar vanaf donderdag slaat het weer om. Meer regen, wind, temperaturen rond de 14 of 15 graden. En dan lijkt de herfst dus echt te gaan beginnen. Nou, dat doe jij goed, Tinus. Dan ben je net op tijd weg.
1: Ja, perfect. Betere timing kan gewoon niet.
0: Nee. Want wat voor weer heb je daar voor je kiezen? Heb je al gezien?
1: Nou, afgelopen week was het vooral heel veel regen.
0: Ja.
1: En het is volgende... Even kijken hoor, ik sta nog op Hub Nederland. Dat moet ik niet hebben.
0: Nee. De app waarschijnlijk.
1: Antalya, even kijken. Ja,
0: Antalya.
1: 26 graden, 27 graden.
0: Heerlijk. Heerlijk. Top. Nou, mooi. Geniet ervan.
1: Ja.
0: In Nederland staan naar schatting 100.000 paarden helemaal alleen in de wei. Terwijl paarden echte kuddedieren zijn. Stichting De Links probeert daar iets aan te doen met een soort paardentinder. De stichting die koppelt alleenstaande paarden aan een geschikt maatje. Zodat eigenaren niet per se zelf een tweede paard hoeven te kopen. Nou hoor, dat gemiddeld paard kan volgens mij wel aardig in de papieren lopen. Als je een beetje paard hebt, toch? Paard met papieren.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Daar zit een hoop geld onder. Wat leuk zeg, een soort paardentinder.
1: Ja.
0: Zinnen wat. Alright, laat toch snel even weten in de app. Waar heb je zin in zometeen? Een zachte plaat van Henk Wijngaard. Jouw flat of hart vanochtend. Dat is een liedje van de Alpenzusjes. Hutje op de hei. Vanochtend lokaal dus wat mist. Later veel zon met wat wolken erbij. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is hem. Maandag van 5 oktober. Een hele goede morgen.

0: en de creditcard van staal. Ja, die zul je hebben. We spelen hard of zacht. Ik wil graag van je weten, waar heb je zin in? Een zacht liedje heb ik vanochtend in de vorm van deze.
1: Jouw flat.
0: Henk Wijngaard. Jouw flat.
1: Bracht mij toen mooie dromen. Er moest een eind aan komen. Toen de nieuwe.
0: Of heb je zin in een harde? Nou, keihard is er niet, maar wel hard.

0: op de hei. Laat het weten met het woordje hard of het woordje zacht. Waar zou jij zin in hebben, Tinia?
1: Ja, ik vind toch wel de Alpensusjes vind ik dan wel heel gezellig.
0: Alpensusjes gezellig?
1: Ja.
0: En Henk Wijngaard is bloedzagrijnig.
1: Nee, maar dat hoor je niet zo vaak, de Alpensusjes.
0: Alpensusjes, nee, dat is waar. Ja. Dat is waar. Oké, okay, Bas is erbij. Die zegt goedemorgen, Marcel en Tinia. Buschauffeurtje Bas vandaag op lijn 9, Graven naar Nijmegen. En een lach kost geen saldo op je OVP. Hé, hey, Bas, daar heb je helemaal gelijk in. Zijn ze zagrijnig? Ja, is maandagochtend. Ja, het zou kunnen. Hidde die zegt, morgen tieners, tips voor Turkije. Neem veel kleingeld mee. Oh. Voor een paar euro doen ze alles voor je. Flink afdingen in de winkels. Daar en drink geen water uit de kraan. Oh ja, en neem geen theepoeder mee terug naar Nederland. Bij mij werd de douche nogal douane is dat. Dat is een typfout of een autocorrectie. Nogal zenuwachtig van een kilo wit poeder in mijn koffer. Koffer. Een kilo wit poeder in de koffer.
1: Ja, dat kan natuurlijk van alles.
0: Maar wie neemt nou een kilo thee mee?
1: Ja, jeetje, Mina, ja, of die is heel lekker daar. Ja,
0: dat zal wel zijn, ja. Goedemorgen allemaal. Gisteren Harbour Run gedaan. Vandaag lichte spierpijn. Ben benieuwd naar morgen. Hoe laat begint zondag? Zondag de top 1000. Volgens de tv-gids om 10 uur. Ik heb geen idee hoe laat ik moet beginnen. Ik moet de lijst aftrappen. Maar volgens mij is dat om 12 uur, dacht ik. Ben ik niet helemaal zeker. Daar kom ik op terug, Marcel. Dat zoeken we nog even uit. Niels die zegt, voor mij een harde graag, Marcel, om in de Oktoberfest-sferen te komen. Dat is helemaal gezellig. Harold!
2: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tini en goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier in Klazineveen. Ja, en in Klazineveen staat natuurlijk de Norit-fabriek. En daar worden die zwarte pilletjes gemaakt. Ja, ik hoor hier vanmorgen. Haha, vorig jaar nog een veiligheidsfilm gemaakt en zo. Dus als je het terrein opkomt, dan moet je eerst in de making. Wat je allemaal doet en zo. Ja, leuk joh. Ja, nou in ieder geval, jongens, maak er een mooie maandag van. En tot morgen, mooi.
0: Tot morgen, Harold. Dankjewel. Tinia, let op dat je telefoon op Europa staat als je in Turkije bent. Anders kost het heel veel.
1: Oeh, ja, ook een goeie.
0: Tippie, hoezo op Europa staat?
1: Ja, misschien dat hij dan overgaat naar een ander continent daar in de buurt of zo.
0: Oh nee, naar Turkije gaat hij dan. Oké, dus die moet je op Europa laten staan. Maar ben je dan nog wel bereikbaar in dat soort...
1: Ja, dat lijkt mij dan ook
0: wel. Zit hij dan nog wel op de zendmast? Ja, zenden moeten we wel natuurlijk,
1: ja, Tinia. Ja, dat moet wel gebeuren.
0: Ja. Bertus.
3: Een hartelijk goedemorgen, Marcel en Tinia. Gooi die beuk er maar in, hoor. Maak er een mooie uitzending van. Ik heb er zin in. Ciao, ciao. De show must go on.
0: Joe. En Robert zegt weer vertrokken met een mooi ritje Italië. Kun je de Italiaan draaien van Marianne Weber? Ciao, Roberto Senza Capelli, zegt hij. Barry is ook bij. Goedemorgen, Marcel Tinus. Na een paar weken afwezig te zijn geweest, ben ik weer terug. Nu onderweg naar Hamburg om te lossen. Allemaal een fijne werkweek. En tot morgen. Groeten uit Barry uit Klazineveen. Of groeten van Barry uit Klazineveen. Barry, waar was je? Zat je bij de concurrent? Potverdorie. Nee, dat is iedereen vrij natuurlijk, hè. Moet je lekker doen. Vins.
4: Hey, morgen Marcel Tinus, clubie. Hey. Ja. Onze Ricardo heeft mij zojuist weer opgehaald. En we verlaten onze vertrouwde thuisbasis De Dijk. En we trekken weer meer naar het zuiden van het land. Naar Utrecht.
0: Utrecht?
4: Ja. Hé hey Marcel.
0: Ja.
4: Maar het is gelukkig weer maandag. En dat betekent amazing maandag.
0: Ja.
4: Dus knallen even zootje knallers tegenaan. Ja. Adjo.
0: Hé, hey, ik hoor dat de bus wordt wel ingetrapt. Lekker gas te geven. Zet hem op jongens. Mooie dag gewenst. Ja, wat is het geworden? Zou het hard of zacht zijn? Ik zie wel heel veel zacht.
1: Ja, ik zie ook al veel zacht.
0: Martin, onder andere, René wil een zachte. Doe maar een zachte, zegt Arnold. Mooi om de werkweek mee te beginnen. Succes met de uitzending. Bas wil een zachte. Arie uit Wapenveld. Mats. Robert, doe mij maar zacht, zegt Kelvin. Dankjewel. Ook zacht. Lekker onderweg naar Eemshaven, zegt Jan. En Christa zegt, doe maar zacht, Marcel. Nee, ik had een kort nachtje na drama met de NS gisteren. Oh jee. De Nederlandse spoorwegen. Wat had je? Waren ze weer niet op tijd? Oké, gaan we de zachte doen. Zometeen gaan we ook nog een truckerstrek doen. Kijken wat het gaat worden vandaag. En gaan we zometeen nog vroege vogelen, is de vraag.
1: Ja, zeker.
0: Gaan we ook nog even doen. Mooi. Dat zit allemaal in het vat, jongens. Laat het lekker over je heen komen. Het is maandag. Rustig aan. Wij noemen dit ook wel eens kalm maandag. Henk Wijngaard, jouw flat.
5: Hier.

0: Zolvestit en Chance.
1: Vroege vogel.
0: Ja, we gaan zo op zoek naar een vroege vogel. Kijken of er nog wat early birds bij zijn op deze vroege maandagochtend, 5 oktober. Laat je horen in de NPO Luisterapp, want 10 jaar die leest alles mee.
2: Ik hou alles nauwkeurig in de gaten.
0: Dat doe jij goed. Je kan je aanmelden, dat kan maar op één manier. En dat is...
2: met je voornaam.
0: Heb je een appje te sturen dus tussen nu en, laten we zeggen, nou, 7:15.
2: Ja.
0: Met je voornaam. En dat mag, kan zo vaak als mogelijk. Wat je wil. Probeer er doorheen te komen. En dan win je wat leuks. Kom je even in de uitzending.
3: Jan de Weerman, Jan de Weerman, hij weet er elke dag van.
0: We gaan naar
3: Jan de Weerman, Jan de Weerman, wat gaat het weer nou brengen dan?
0: Jantje!
4: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het op veel plaatsen eerst mistig, maar later komt de zon er ook goed bij. Er staat maar weinig wind en als hij er is, komt hij uit het zuidwesten. De temperatuur vandaag 19 tot 23. Graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
4: Vliegen de zwaluwen hoog,
0: ja,
4: dan is het weer schoon en droog.
0: En droog. Schoon en droog. Dat doen we ervoor. Jan, dankjewel. Het is inmiddels precies 6:30. Is mogelijk.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend.
0: Dorald, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. In het hele land komt er wat dichte mist voor. Dat is opgepast als je zo meteen de weg op gaat. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Daar word je alweer over de vluchtstrook geleid. 20 minuten, of nog steeds eigenlijk. 2 rijstroken zijn er dicht. En de N352, dat is Urk naar Vollenhoven. Dat is tussen Urk en de aansluiting met de A6. Daar heb je door wegwerkzaamheden 32 minuten. Wordt namelijk aan de A6 gewerkt. Succes onderweg. Zometeen hebben wij dus ruimte voor een...
1: vroege vogel.
0: Een vroege vogel. Je hoeft eigenlijk nergens aan te voldoen. Of je nou een man bent, een vrouw, of je bent jong, of je bent oud, of je bent ziek, zwak en misselijk. Het maakt allemaal niks uit. Iedereen mag meedoen als je maar even je voornaam stuurt in onze NPO Luisterapp.
6: NPO Sterren NL.
0: Met Rutger van Barneveld. Goedemorgen.
6: NPO.

0: op SterrenL. Goedemorgen, het is zometeen tijd voor een vroege vogel. Als je nou wilt vroege vogelen vanochtend bij ons in de uitzending. Als in, je komt even in de lijn, zeg maar. We gaan even met je praten, even horen wat je gaat doen vandaag. Waarom je zo vroeg bent. Dan kun je even melden met een tekstberichtje. En dan doe je even je voornaam in en dan is alles klaar.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: Tinus, daar zijn ze.
2: Ja, ik zit er helemaal klaar voor.
0: Dat dacht ik. Lekker.
2: Ik heb lekker een theetje hier.
0: Een theetje, ja. Wat wordt voor smaak?
2: Groene.
0: Groene thee?
2: Ja, groene thee.
0: Wat smaakt dat naar?
2: Ja, geen idee. Nee. Weet je, ja, wat is het, een beetje limoenachtig? Nee, dat is ook niet helemaal, nee.
0: Ja, ik weet
2: hoe
0: het niet.
2: Kun je dat
0: ik
2: uitleggen?
0: Ik drink nooit geen thee.
2: Ja, weet ik veel hoe dat smaakt. Ja, ik vind dat die andere smaak vind ik altijd zo heftig in de thee.
0: Dus
2: ik vind
0: altijd...
2: Ja, het is een beetje normale thee. Een normale, neutrale smaak.
0: En van rooibosje is ook lekker. Rooibosje.
2: Ja, nee, vind ik dus al te sterk.
0: Sterk.
2: Ja, ik ben ook niet echt van de gekke smaakjes in de thee. Gewoon een beetje neutraal.
0: Dames en heren, u bent weer op de hoogte. We gaan even naar de historische feiten van 5 oktober. In 1969 is de eerste uitzending van Studio Sport op televisie. Het programma heette daarvoor Sport in Beeld. En Bob Spaak staat aan het roer. Studio Sport groeit uit tot een vaste waarde op de Nederlandse zondagavond. Zo, Studio Sport, hé. Dat is toch niet weg te denken?
2: Zo.
0: Dat is een begrip.
2: Ja, dat hoort er gewoon bij.
0: Dat
2: hoort bij het meubilair.
0: Dat is toch? Dat is naast

0: Voor mijn tijd. En in 1999 mogen Nederlanders hun koninklijke onderscheidingen voortaan ook op een smoking dragen. Voor die tijd mocht dat officieel alleen op een rockkostuum. Wel wordt aangeraden om op de smoking de kleinere versie van de onderscheidingen te dragen. Zo, onderscheiding. Nou, dat zal in mijn leven niet gebeuren.
1: Mij ook niet meer, denk ik.
0: Nee. Waarvoor? Denk ja, ik dan
1: ik
0: wel eens.
1: Ik heb ook echt geen idee.
0: Voor de bijdrage in de Nederlandse muziek.
1: Ja, dat misschien inderdaad.
0: Nou, dat zou
1: ja,
0: het enigste kunnen
1: krijgen.
0: Zijn.
1: Ja.
0: Maar dan nog hoef ik geen onderscheiding.
1: Nee.
0: Absoluut niet. Nee, dan geef je allemaal. Lekker aan de anderen, joh. Ja. En vrijwillig gezien doe ik ook niks, hè?
1: Nee, daarom. Ik vind het juist voor vrijwilligers vind ik het echt meer dan terecht. En die verdienen dat ook. Maar,
0: amen.
1: Ja.
0: Vind ik ook. Ja. Ja. En zeker mensen die wat voor andere mensen betekenen. Ja, dat is het belangrijkste. Eens even kijken. Wij doen zo meteen dus even Vroege Vogel. Je mag je even melden in de app. Even je voornaam sturen. Zullen wij even een truckerstrekje doen?
1: Vooruit.
0: Ik heb hier een hele mooie. Die komt hier binnen van Sjoerd. En Sjoerd zegt, doe even dat liedje. Die hebben we al een hele tijd niet gehoord van Geert de Visser. Met Je bent chauffeur. Vind ik een goeie. Is tegelijk ook een mooie piratenplaat. Geert de Visser. Chauffeur.

0: We zijn lekker op tijd vandaag. We gaan eens even naar een vroege vogel voor deze maandag. Wie hebben we aan de lijn, beste tieners?
1: Wij hebben aan de lijn Daan uit Didam. En ja. Daan die is buschauffeur in Arnhem.
0: Hé, wat leuk. Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Klopt je? Tinia.
0: Alles, de hele rambam, Daan.
2: Ja, we hebben de bus vol zitten. We rijden nu in Arnhem naar het Prinsen Kaaf toe. We hebben een trolleybus.
0: Met een trolleybus, want je rijdt met een soort tram, maar dan zonder rails.
2: Ja, zonder rails, ja. Alleen een bovenleiding boven me. En dan rijden we de hele morgen rijden we een beetje rond in Arnhem. Tot een uurtje of half twee.
0: Half twee, en dan zit jouw dienst erop.
2: Ja.
0: Hoe laat ben je dan begonnen nu net om 6 uur?
2: 10:05.
0: Oh, 10:05 al? Nee joh, gaan die bussen zo vroeg?
1: Ja.
2: Ja, ze hadden 4 uur naar het bed morgen.
0: Zo, de knetters. En nu heb je de bus vol zitten?
2: Ja, niet helemaal. Half vrekken, maar vol zitten. Half, ik denk een mannetje of 40 in de bus.
0: Oké. Okay. En wat is nou het drukste punt, zeg maar, in de ochtendspits? Hoe laat is dat ongeveer?
2: In Arnhem is dat denk ik rond een uurtje of 8:30, 9:00.
0: Ja.
2: En dan hebben we nog een middagspits, die alle kinderen of studenten die gaan naar huis toe.
0: Ja.
2: Een uurtje of 3:00. En dan vanavond een uurtje of 5:00 tot een uurtje of 6:00. Dus het wel
0: even
2: spits.
0: Ook weer even
2: maar
0: een piekje.
2: Na 6:00 legt de drukte wel weer af, ja.
0: Dan is het gebeurd. Oké, okay, dus tussen 8:30, 9:00, ja, dan moet iedereen ook zo'n beetje naar school en naar werk. En de hele rambam natuurlijk.
2: Ja,
0: ik snap dat, Daan. Leuk man, wat leuk werk heb je.
2: Jazeker.
0: Ja, is er nog een beetje persoonlijk contact in een bus of niet?
2: Ja, ik ben zelf 22. Ik ben een van de jongste buschauffeurs in Arnhem. Ik ben al 3 jaar chauffeur.
0: Ja.
2: Maar je merkt wel dat de mensen steeds minder wat zeggen. Ze kunnen zeggen wel goedemorgen chauffeur of goedemiddag. Om het ligt aan hoe het verhaal is.
0: Oh, dat wel.
2: Maar het is wel steeds minder. Ja, helaas.
0: Ik denk dat er heel veel binnenstappen zeg maar, met het gezicht op de telefoon. Weten nog net dat ze een bus instappen, zeg maar.
2: Ja,
0: voor de rest zitten ze in een andere wereld.
2: En dan houdt de bel op, ja.
0: Ja, precies. Nou, ja.
2: En dat helpt ook niet mee dat maandagmorgen zo vroeg is. Dat helpt ook niet allemaal mee, natuurlijk.
0: Nee, dat is ook zo. Bloedzagrijnig allemaal.
2: Ja.
0: Hey Daan, wij gaan jou maar eens even uitroepen tot vroege vogel. Want ik hoor dat die wekker al heel vroeg is gegaan vanochtend.
2: Ja.
0: Dan bij deze ben jij vandaag onze vroege vogel, deze maandag. Dus dan mag je jezelf de hele dag noemen. We gaan even het leuks opsturen. En we gaan ook nog even een liedje draaien voor je. Wat wil je horen?
2: John West van Met jouw blik, jouw stem.
0: Gaan we regelen. Mooie dag vandaag, hè?

0: en Russo en Boom. Is ho. Het is bijna 7 uur. Zometeen na 7 uur dan hebben we nog veel meer in de ochtendshow. We hebben onder andere natuurlijk onze strijd, onze tweestrijd. En ik heb best nog wel ruimte voor hier en daar een verzoekje of een groetje of een dingetje dat je even wil laten weten. Het maakt allemaal niks uit. Gratis berichten sturen kan in de NPO Luister-app. Als je die app nog niet hebt, hij is gratis te downloaden in iedere store. Of wat voor platform hier maar zit. NPO Luister heet het. Je moet even rechts of links onderin zit het knopje radio. Daar druk je even op. Je zoekt SterrenNL, zoek je even op. En dan druk je op de knop berichten. En dan het wijst er zich allemaal vanzelf, jongens. Kom maar door.
1: Hallo? Test? 1, 2?
0: Ja, hallo?
1: Is het alweer zo laat?
0: Ja. 2 voor 7 is het.
1: Marcel?
0: Ja?
1: Tijd voor een piratenplaat.
0: Daar dacht ik.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
4: En als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
2: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: Kijk.
2: Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel, Dorald. Zoals de Groningers zeggen, kom minder. In het hele land is er wat mist wat er hangt. Opgepast dus als je de weg op gaat. Voorzichtig, afstand houden is belangrijk. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen, West en Waardenburg. 35 minuten, kapotte vrachtwagen. De A15 Rotterdam naar Europoort tussen Rozenburg en de Suurhofbrug. Daar heb je een minuutje of 17.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, goedemorgen. Niet alleen hoor, want Tinia zit in Hilversum.
6: Goedemorgen.

0: luister ook maar gezellig mee, hè.
1: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lassa bedoeld. Oh.

0: Lassa, Lange Frans en Wesley Bronkhorst en Plan de Champagne. Goedemorgen, het is 7:08. Het weekend ligt weer achter ons. Heb jij een beetje een goed weekend gehad, Tienes? Want ik zag jou gisteren op een foto en toen dacht ik... nou wordt het spannend. Misschien heeft ze zelf ook al wel een beetje kriebels.
1: Nee hoor.
0: Nou, je keek er wel van lekker naar.
1: Ja, maar ik heb echt... Ik heb een nieuw nichtje erbij gekregen. En dat is eigenlijk van van mijn zwager, van mijn vriend.
0: Ja, ja. De broer van je...
1: De broer van mijn vriend.
0: Ja,
1: en die heeft een... Heel ingewikkeld allemaal. Jeetje,
0: ja, nee,
1: het is ook maandagochtend.
0: Ja, maakt niet uit. Ik leg het even ter verduidelijking nog een keer uit. Het is jouw zwager.
1: Ja.
0: Die zijn vrouw heeft een kindje
1: zeker.
0: Op de wereld gezet.
1: Ja. Zeker. En dat is Julia geworden. En het is zo'n lief popje.
0: Ja?
1: Dus daar kijk ik mee naar, dat het zo'n lief popje is.
0: Ja, voor de mensen die denken, waar gaat het over? Zes tante geworden. Staat een foto op de Instagram-story. Zo zag ik het gisteravond. En ik dacht, nou zul je het beleven. Nou wordt ze zo meteen, nou begint het te kriebelen.
1: Nee, daar heb ik echt nog geen last van. Wees maar niet bang, nee.
0: Nee, dat kan toch?
1: Nee, daar heb ik nog geen last van. Ik vind het allemaal hartstikke schattig.
0: Ja.
1: En heel lief en leuk, maar ik vind het ook weer heel fijn om dan daarna weer dat kind gewoon weer even lekker terug te geven aan de papa en mama.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Ja, maar kijk, het is wel zo, kijk, jij bent nu 27.
1: Ja.
0: En dat kan allemaal nog prima, hè? Dat is helemaal, ik zit hier helemaal niet de boel op de driften. Nee, maar serieus. Kijk, ik was 32 toen werd ik vader. Toevallig hadden we dat gisteren over. Maar ja, je wilt ook niet op een gegeven moment te oud vader of moeder worden.
1: Nee,
0: dan word je wel
1: een
0: hele oude vader en moeder worden.
1: Ja, nee, dat wil ik ook niet. Maar ik vind het zoals het nu is. Ja.
0: Het is lekker.
1: Kijk, weet je, ik heb inderdaad lekker tentfeestjes.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook niet eerder mijn vriend gehoord. Ik had op zich best wel eerder moeder willen worden, maar...
0: Oh. Ja, maar jouw vriend die kwam wat te laat op pad.
1: Die kwam wat te laat op mijn pad. En daarvoor was het ook niet echt gelukt om iets te vinden. Dus ja,
0: heb je het er wel eens over gehad?
1: Wat?
0: Met hem. Over huisje, boompje, masje.
1: Huisje, boompje, masje. Jazeker, maar nu nog niet.
0: Hij ook nog niet.
1: Ja, we hebben pas twee jaar.
0: Ja, sommige mensen doen het binnen een half jaar allemaal. Trouwen, kindjes en helemaal.
1: Ja, vind ik heel snel.
0: Ja, is ook snel, zeg ik. Ik moedig je niet aan om het nu al te doen, maar...
1: Ik ben ook net pas... Nou ja, dadelijk...
0: Gewoon nieuwsgierig.
1: Ik ben nu net pas een jaar ook in mijn grote mensenleven. Ik ben pas een jaar aan het werk.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb nog niet eens een vast contract. Nou, dus daar ga ik helemaal nog niet aan kinderen beginnen.
0: Nee, en met bezuinigingen bij de publieke omroep weet je nooit waar het eindigt.
1: Daarom, het is heel erg. Maar ik zou het nog willen, had ik alsnog even gewacht.
0: Als jij, ik zeg dit op de radio, iedereen is getuige. Als Tienes eruit gaat, dan ga ik ook thuis zitten.
1: vind ik lief.
0: Nico, die is erbij in de app. Die zegt, de laatste weekje werken, dan eindelijk vakantie 3 weken naar Maleisië. Zo, de knetters. Ben je net te laat voor de Grand Prix, Nico?
1: Ja.
0: Harry is ook bij. Wil iedereen een fijne werkweek toewensen. Dankjewel, Harry. En even kijken, Bart is er ook bij. Goedemorgen, Marcetines. Onderweg naar Zwitserland met de vrachtwagen. Om wakker te blijven vragen Kido van de Graaf aan. Met ik kom terug. Dat is leuk. Oké, dan even wat nieuws van vandaag. Bijna 2/3 van de huiseigenaren die heeft het huis nog niet helemaal klaar voor de winter. Zo heeft slechts 29% de verwarming getest en heeft ruim 1/3 geen werkende koolmonoxidemelder. Vereniging Eigen Huis adviseert daarom nu alvast de cv, radiatoren, ventilatie en rookmelders te controleren voordat de echte kou gaat beginnen. Nou, ik heb mijn jacuzzi, dat is eigenlijk een opblaasbadje, tweedehands opblaasbadje, die heb ik opgeruimd afgelopen weekend.
1: Oh.
0: Dacht, ja, het is nu al mooi weer, weet je wel. Ik wil straks ook niet in de stromende regen dat boel, de boel opvouwen.
1: Nee. Oh, maar dat staakt toch ook lekker als stel we krijgen een strenge winter om dan in de sneeuw
0: in
1: die bloedheet jacuzzi te zitten.
0: Ja, maar daar is mijn bad niet op gebouwd. Dan moet je een hot tub hebben, zeg maar.
1: Ja, maar dat kan gewoon in de sneeuw staan.
0: Ik wil niet proberen.
1: Nou, ik denk dat Gus kan. Dat lijkt me, dat is heerlijk, joh.
0: Oké. Nou, we laten het even gaan. Ik heb de kachel al wel aangehad, moet ik zeggen, het weekend.
1: Oh, ja?
0: Ja, s'avonds dan koelt het hier in dit huisje wel af, ja. En voor het eerst is de totale studieschuld in Nederland gedaald. Begin dit jaar stond er nog 28 miljard euro open. 800 miljoen minder dan een jaar eerder. Ook hebben minder mensen een studieschuld. Opvallend is dat studenten en oud-studenten gemiddeld 3 keer zoveel aflossen als verplicht. Mogelijk spelen de hogere rente en de wens om een hypotheek te krijgen daarbij een rol. Ik denk vooral de laatste. Een opvallende finale bij Miljoenenjacht gisteravond. Kandidaat Bert die zag de miljoenen al vroeg uit het spel verdwijnen, maar bleef opvallend rustig en zei nauwelijks iets. Zelfs Linda de Mol die kreeg hem maar moeilijk aan het praten. Uiteindelijk koos Bert eieren voor zijn geld en drukte bij een bod van 145.000 euro op de knop. Ik heb niet gezien, maar Bert was niet zo spraakzaam. Dus,
1: nee, het was een beetje een saaie aflevering ook. Maar het was ook al gauw al die miljoen. Al dat grote geld was ook meteen weg. Ja, ik had alleen het begin even gezien en daar was weer bed uit. Maar,
0: ja.
1: Ja, was niet. Die van vorige week, dat gaat natuurlijk ook nog steeds allemaal rond online. Bij die vrouw die zo boos kijkt naar die man dat geld wegspeelt.
0: Dat was dat, ja. Ja, ja, ik volg die dat zag, programma niet.
1: Heel de paardendroom zag ze in 1 seconde voorbij vliegen.
0: Maar je moet blij zijn. Je komt met niks. En, als je dan
1: ja, dat
0: met,
1: is het, hè. Ja.
0: Ja, je komt met niks. Dus ik heb lekker gisteren voetbal gekeken. Dat was ook prima. Vanochtend lokaal mistig. Later krijgen we veel zon. Af en toe wat wolken tussendoor. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is het voor deze maandag. Zometeen gaan we weer 2 liedjes in de strijd gooien. De 2-strijd, want zo heet het ook. Maar eerst heb ik André Hazes voor je. Amazing.

0: Marco Schuitmaker en Loesu. Het is 10 minuten voor 19:30. Goedemorgen, maandagochtend. We hadden het net over kinderen, Tienes. Omdat jij met je nichtje staat op de foto. Het is een mooie foto geworden overigens. Je komt er zelf ook goed uit.
1: Ja, lief hè. Ja, het ging ook vooral, dat is wel leuk. Want de mensen die misschien wel de krant hebben gelezen dit weekend.
0: De krant, ik heb geen krant gezien. Maar
1: of online. Want dat is best wel op AD en alles heeft het gestaan. De vriendengroep van mijn zwager, die hebben dus vanuit hun oude huis. Dus 9 maanden geleden waar ze toen woonden.
0: Ja.
1: En waar ze nu wonen, ze zijn inmiddels verhuisd. Hebben ze dus vlaggetjes opgehongen, zeg maar. Met dan daar een bord bij het oude huis met hier is... hier is de Julia verwekt. En daar is ze geland, zeg maar, bij het nieuwe huis. En echt 2 kilometer lang aan vlaggetjes door heel het dorp heen gehangen.
0: Opgehangen, ja.
1: Dus je kunt zo de route volgen, zeg maar, van het oude huis naar het nieuwe huis.
0: Hangt dat er nu nog?
1: Ja, het hangt er nog.
0: Ongekend.
1: Ja.
0: 2 kilometer aan lint.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wout die zit namelijk bij ons in de app en we hadden het er net over. Ik zei, wordt het bij jou beginnen niet te kriebelen? Je bent 27. Wout zegt, hey, goedemorgen, jullie hadden het over kinderen. Het is wel leuk, ik ben gisteren 31 geworden en heb gisteren het geslacht van ons 6e kindje bekendgemaakt.
1: Zo.
0: Wout.
1: Knap hoor.
0: Heel knap. Niet stilgezeten, jongen. Hè?

0: De vraag. Tijd voor een nieuwe ronde, een nieuwe week. Wij spelen het in 4 dagen. En mocht het in 4 dagen niet beslecht zijn, dan gaat Wouter voor jou vrijdag meespelen nog.
1: Ja,
0: Tienes.
1: Ja.
0: Goed. Alright. Wat heb jij?
1: Ja, ik heb vandaag even een lekkere meezinger. Even een beetje een oppepper voor de maandag. Ja. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie.

0: heel erg goed. Dan wordt een pittige voor team Marcel, maar ik ga het toch proberen. Aangezien het maandag is, het is maandag, we zeggen altijd amazing maandag, kom ik met een klassieker van Nico Haak.
1: Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke been.
0: Foxy Foxtrot.
1: Die wil elke avond daar het dancing toe. Zeg jongeman, mag ik je meisje.
0: Lekker meezingetje. Net voor achter gaan we één van de twee draaien.
1: Ik wil met haar swingen, want ik ben nog lang.
0: Het is aan jou,
2: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Wil je Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou? Of wil je Nico Haak met Foxy Foxtrot? It's up to you. Stemmen doe je, Tinus, in de NPO Luisterapp.
3: Ja. Dan zie je een heel mooi polletje. En dan moet je even aanklikken, jouw favoriete liedje. En dan even wel je stem bevestigen, want anders heb je het voor stouts gedaan.
0: Voor stout?
3: Voor
0: stout. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nou, doe maar je best. Je hebt alle tijd hoor, je kan nog rustig even je broodje smeren. Haar in de plooi.

0: Exact.
1: Wij spelen...
2: Marcel in de Morgen. Tweestrijd.
1: De vraag aan Tinus is, wat heb jij?
3: Ja, ik heb vandaag even een lekkere oppepper voor de maandag. Ja. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donny.
4: Moet dat nou? Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Ik zei nog zo dat ik vannacht niet...
1: Donny en Robert... Moet dat nou voor 10 jaar. Ik kom met wat ouder materiaal. Je weet dat ik heb een oude ziel natuurlijk. Een oude meuk is leuk, zeg ik altijd. Ik kom met deze van Nico Haak.
5: Oh, Foxy Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing toe.
1: Je kan vrij eenvoudig, kinderlijk eenvoudig zeg ik wel eens, stemmen in de NPO Luister-app. Die is gratis. NPO Luister, daar moet je zijn om je stem achter te laten. Heel eenvoudig. Norbert, die kwam nog even op Wout terug, zeg ik in de app. Wout, die vertelde, die is 31 geworden gisteren. Heel knap, die heeft het zesde kindje op komst. Dat is niet normaal, Tinus.
3: Zo, die heeft wel hard gewerkt.
1: Ja, Norbert zegt ook terecht... Wout heeft dat ding niet alleenig, zegt hij... want dat is een mooi dialect... niet alleen om te pissen. In principe, elke man heeft dat, Norbert. We hebben dat niet alleen daarvoor. Maar goed, om daar nu op dit tijdstip over uit te wijden... het is 7:30, hè? Dan luisteren kinderen mee. Vanochtend lokaal mist, later veel zon en wat wolkjes. Die hebben we ook nog. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden. Lekker weer. Is inmiddels 7:55. Laten we eens even naar het nieuws gaan.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald... die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid... en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
7: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen... van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Oh. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Ja, Lula. Dat is nog een mooi liedje van Herman Lippenkoff, Lula Lai. We gaan eens even naar wat verkeersinformatie, want het is een drukke ochtendspits. Bijna 300 kilometer in het hele land kan het wat mistig zijn, opgepast als je de weg op gaat. En files op de A2, Den Bosch naar Utrecht voor Waardenburg, 34 minuten. De A15 Gorkum naar Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam, 21 minuten. De A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug, een minuutje of 10. En de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein, daar heb je 16 minuten.
2: NPO Sterren en L.

0: In de morgen.
1: Tweestrijd. We hebben weer twee liedjes en die liggen best dicht bij elkaar. Dus we hebben jouw hulp nog even nodig. Als je wilt stemmen, dan kun je dat doen op Moet dat nou. Robert en Donnie, of je stemt op deze.
2: Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dansen.
1: Nico Haak en Foxy Foxtrot. Laat het weten. Wij zitten voor je klaar achter de app NPO Luister. De andere kant zeg maar van digitale loket. We noemen het wel eens Tinia. He?
3: Ja, het digitaal loketje.
1: Digitaal loketje. Nou, het weekend hebben we al een beetje doorbesproken. Tenminste, jouw kant. Tenminste, ja, ik weet niet eens. Dat was gisteren natuurlijk met het kindje.
3: Ja,
1: wat heb je nog meer gedaan?
3: Voor de rest heb ik een heel rustig weekendje gehad. Ja.
1: Oh, echt waar?
3: Ik heb even een keer even een beetje pas op de plaats gemaakt. Even lekker, chillen billen.
1: Oh, waarom?
3: Lekker genetflixen. Ik ben ook met de eetclub verder gegaan. Oh, dat is spannend. Niet normaal.
1: Nou, ik heb hem uitgekeken.
3: Echt?
1: Ja, dat had ik van een week al een keer gedaan. Maar ik wilde het eigenlijk niet zeggen.
3: Nee, oh.
1: Ja.
3: Dat meen jij niet.
1: Jawel.
3: En?
1: Dat is toch niet erg?
3: Maar je zat allemaal zo van, nee, ik ga niet kijken, kom er niet doorheen. En nou heb je me helemaal afgekeken.
1: Omdat iedereen zei, je moet hem even uitkijken, want het wordt heel spannend. Ja.
3: Oh.
1: Ja, ik weet al hoe het eindigt.
3: Maar wat vond je ervan?
1: Ja.
3: Had je uiteindelijk alsnog van, het klopt inderdaad wat iedereen zegt?
1: Nee, niet echt, nee. Oh. Ik blijf erbij. Ik heb niet zoveel met Nederlandse series.
3: Oh.
1: Ik vind het goed gedaan, hoor. Morgen, maar ik wil niemand tegen de borst aan stoten. Maar ik ben meer. Ik vind het toch leuker als er wat een andere taal in wordt gesproken.
3: Ja, dat kan.
1: Ik weet niet wat dat is, maar dat doet mij meer. Ja, ik heb van het weekend had ik nog een. Ik heb een documentaire gekeken.
3: Jij hebt een documentaire.
1: Documentaire.
3: Waarover?
1: Ja. Over een seriemoordenaar.
3: Oh,
1: ja,
3: leuk.
1: Lekker gezellig onderwerp,
3: heel
1: zeg maar.
3: Gezellig.
1: Was heel gezellig was het. Lekker wat chips op tafel, heerlijk. Colaatje, lekker

0: Nee, ik vond het niet moeilijk. Nee, het is op zich ook niet heel moeilijk, hè?
1: Er komt alleen ik veel, geen idee.
0: Nou, het is gewoon veel, is het?
1: Ja, dat is het wel, ja.
0: Hè? Het is je aardappelen, die boerenkool moet... En je moet dan nog spekjes. En dan moet de worst moet op tijd in de magnetron. En noem het allemaal maar.
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja, en iedereen doet het natuurlijk weer op zijn eigen manier. Het moet ook, hè?
1: Nou ja, lekker weekendje dus.
0: Ik had een prima weekendje eigenlijk wel. Ja, ik had nog wel even een stukje op de fiets omgewild, maar dat is er niet voor gekomen.
1: Ach, nou, nee. dat kan de komende tot en met woensdag, toch? Dan blijft het nog een beetje mooi weer.
0: Ja, maar daarna toch ook wel?
1: Ja, dan wordt het wel weer wat frisser.
0: Ja, maar ik ben niet van ijs. Of van suiker bedoel ik.
1: Ik ben niet van ijs.
0: Ik ben wel van ijs. Ik ben ijskonijn. Maar ik ben niet van suiker. Dus ik kan prima naar buiten.
1: Nee, dat klopt. Maar als het regent, is het niet zo lekker om op een wielrenfiets te zitten.
0: Is waar. Ik wil even een liedje draaien uit... Nou, ik had ook even deze kunnen doen. Dat was misschien ook nog wel even leuk geweest. Ik weet niet of hier belangstelling voor is. Deze heb ik namelijk, dit was het weekend ook. Dit heb ik van het weekend even op het internet gezet. Of op TikTok. Oh ja, en op Instagram staat die ook. Een klein stukje van deze.

0: Deze rammer die heb ik er eens even opgeknald. Om de heer Rien Salet te eren. En maar hopen en duimen dat hij in de top 1000 is gekomen. Want wij weten het ook nog niet, Tinia.
1: Nee, ik ben heel benieuwd.
0: Voor ons ook nog een raadsel waar de warme bakker terecht is gekomen in de lijst. Vanaf aanstaande zondag. Dan zenden we hem uit hier op NPO Sterren NL. En dat gebeurt zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. 6 dagen lang. 1000 grootste hits.

Yo, bijna, zeg ik, bijna kwart voor acht. Ik wilde even een liedje draaien uit de Marcel in de Morgen playlist, die je kan vinden op Spotify. Johnny Light. Lekker meezingetje voor Meezing Maandag. Prima.

0: Ik weet het ze. En we zijn er. Nou,
1: we zijn er nog niet helemaal. Nog 5 minuten. En dan sluit de stembus.
0: Want het is wel spannend, Tinus.
2: Het is echt wel spannend, inderdaad. Ja. Want de strijd is gewoon nog niet gestreden. En we hebben echt wel wat stemmetjes nodig.
0: Stemmetjes nodig, want Tinus, onze Tinia, die gaat... Ja, ik wilde Tinia aan Tinus zeggen, joh. Ik heb het hele weekend weer Fries gesproken. En dan moet ik weer op maandag moet ik weer schakelen. Dan moet ik ineens weer Nederlands gaan praten.
2: Ik snap het helemaal.
0: Dus dat is voor mij altijd een cream op maandagochtend.
2: Ja, dat snap
0: ik. Dus geef me even een uurtje, dan ben ik er wel weer. Dus onze Tinius, die gaat... vrijdag is ze met vakantie. Dus 4 dagen gaat ze meestrijden, dus ja, help haar of juist niet.
2: Nou ja, heb je gewoon zin in even een oppepper voor de maandag, even gezelligheid, dan moet je kiezen voor Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie.

0: laten we even voor een eerlijke winst gaan voor of 10 jaar of misschien wel voor Team Marcel.
1: Oh, Foxy Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing.
0: Laat het weten, NPO-luisteraar moet je zijn. Er komt ook het volgende binnen.
2: Foxy Fox, trot met die elastieke benen.
3: Ja.
2: Die elke avond naar de dancing toe.
0: Ah, applaus voor
3: wat
0: Tess.
3: Goed zeg.
0: Tess is 7 jaar, die zingt dat even met, even kijken, Joey uit Vijfhuizen. Goed zeg, Tess. Wat kun je mooi zingen, Tess.
3: Wat schattig.
0: Nou, eigenlijk daarom zouden we moeten winnen, maar... nou ja, laat maar weten. Je kan stemmen. Nogmaals, NPO Luister.

0: Wel op de bank. Nou, ik heb er tot 1:30 opgelegen vannacht.
1: Marcel, dat meen
2: jij niet.
0: Ja, dat meen ik wel.
2: Oh.
0: Ja, ik lag op de bank en ik zat een beetje... ik lag op de bank en ik zat niet. Dus ik lag televisie te kijken naar het Nederlands elftal. Zat ik te kijken. En ik heb de tweede helft niet eens meegemaakt, denk ik. Nee, ik zit te denken. Nee, de tweede helft is allemaal voorbij gegaan. En ik werd wakker. Toen was de televisie al uit. Die gaat dan automatisch op standby. Dus, en de lichten die branden nog in de kamer. Ik denk, nou, laten we nog eventjes een paar uurtjes pakken in de bedstay, in de skybox. Dus dat heb ik even gedaan.
2: Zo. Ja. En had je ook dan nog geen wekker gezet, of wel?
0: Jawel, jawel. Oh, ik had de wekker wel gezet. Ja,
2: oh, zeker. Gelukkig.
0: Dat is standaard. Welke is het geworden eigenlijk, Tinus?
2: Ja, ik ga hem er even bij pakken. Even refreshen nog voor de zekerheid. Ja, nou, toch helaas, het mocht niet baten voor Team Tinia. Want met 54% van de stemmen heeft gewonnen Foxy Foxtrot van Nico Haak.
0: Dankjewel voor het stemmen. 54% is gewoon gewonnen, jongens.
2: Ja.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
3: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
2: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
4: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
2: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten.
5: Kijk,
2: dit was het NOS Show.
5: Dorald, dankjewel. We hebben verkeersinformatie van de ANWB. Het is redelijk druk, 447 kilometer. In het hele land kan het dus wat mistig zijn, zoals Dorald al zei. Opgepast de A4 Rotterdam-Den Haag. Voor Den Haag-Zuid heb je 19 minuten door een ongeluk. De A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Zoeterwoude-Rijndijk heb je 36 door een ongeluk. En de A4 Rotterdam-Antwerpen voor Hogerheide 37. De A28 Zwolle naar Amersfoort. Voor de afrit Elspeet door een ongeluk 40 minuten.
1: Marcel de Vries.
5: Goedemorgen. Hier vanuit het Hoge Noorden. In

0: zweven naar het geluk. Misschien moeten we zijn zoon ook nog even draaien vanochtend. Wat denk jij, Tinia?
1: Goed idee, want dat is wel echt een heerlijke plaat die hij heeft uitgebracht. Eigenlijk.
0: Jan Wolters.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het Jan is gewoon Jan 2.0.
0: Nou, dat is het zeker, ja.
1: Ja, en doen en laten ook in die videoclip heb ik ook even zitten kijken.
0: Ja, helemaal, ja.
1: Ja, ja. Echt.
0: Dit klein stukje even. Als je niet beter weet, denk je van, hey, dit is een liedje van Jannes. Ja. Even een klein stukje even zetten. Mooi, hè? Zullen we het straks wel even doen? Vind ik niet erg.
1: Gezellig.
0: Ik ga zo meteen eerst even een nummertje van Borsato doen. Van Marco Borsato. Ik zat namelijk een beetje te scrollen. En op YouTube was dit overigens. Dan zit ik nog wel eens even wat leuke wat filmpjes kijken. En toen kwam ik Bart Graaf tegen. En dat was het item waar kan ik je 's nachts voor wakker maken.
1: Ja.
0: Ja, en dat was wel mooi. Bart Graaf, ja, is een beetje voor jouw tijd, denk ik, hè?
1: Ja,
0: ik... BNN... oprichten natuurlijk.
1: Ik zie wel eens wat filmpjes van inderdaad voorbij komen, maar het is niet dat ik ermee opgegroeid ben, zeg maar.
0: Nee. Nou, het was echt hilarisch. Waar kan ik je 's nachts van wakker maken? En dan vroeg die ergens bekende mensen op een voorstelling, een theaterding of op een rode loper. Dan vroeg die van, nou, allemaal vragen. En waar kan ik je 's nachts van wakker maken? En bij Borsato was het, nou, je kan mij 's nachts echt wakker maken voor duiken, nachtduiken. En Marco die was op stap geweest, nou, als artiest natuurlijk. En die was gaan optreden en die was laat thuis. En die lag net een uurtje of twee in zijn nest. En dan stond Bart de Graaf voor zijn deur. Het filmpje staat online, moet je maar eens kijken. En dan wordt hij zijn bed uitgehaald. En gaat hij dan duiken, ja of nee? Ja, dat kun je niet weigeren. Alles was geregeld. Hij ging duiken midden in de nacht in de Vinkerveense plassen.
1: Ja. Nee, dit items ken ik niet.
0: Nee, dat is echt een heel mooi item. Moet je maar eens kijken, staat op YouTube.
1: Op YouTube, oké.
0: Ja, op YouTube. In Nederland zijn in 6 jaar tijd ruim 1100 bushaltes verdwenen. Vooral in het noorden en op het platteland is het openbaar voer daardoor verder weg komen te liggen. In Groningen en Drenthe verdwenen zelfs meer dan 13% van alle haltes. Buslijnen die worden steeds vaker zo aangepast dat ze langs kleine dorpen rijden in plaats van er doorheen. Aha, 1100 bushaltes, dat is een hoop.
1: Dat is echt een hoop. En dan denk ik echt, ja, daarvoor zijn toch bussen.
0: Ja.
1: Juist in de dorpen. En dan gaan ze er weer met een hele grote boog omheen.
0: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik een pasje had voor de bus. En dat ik op vrijdagavond, dan was er geen bus. Maar dan moest je... Ja, er was wel een bus, maar die reed eigenlijk niet. Dus dan moest je bellen. Dat noemde je dan de belbus.
1: Ja, dat ken ik ook nog wel.
0: Ja, en dan kwam er of een busje, een heel klein taxibusje,
1: ja,
0: of er kwam
1: buurtbus.
0: Een auto.
1: Ja,
0: ja, dat is prachtig. De Open Huizendag die heeft flink meer bezoekers getrokken. Zo'n 66.000 mensen bekeken zaterdag zonder afspraak een huis dat te koop staat. Er deden bijna 14.500 woningen mee. Ruim 5.000 meer dan bij de vorige editie in maart. En soms ging het razendsnel. In Rosmalen werd een huis, namelijk een woning, een kwartier na afloop al verkocht aan bezoekers van het Open Huis. Mooi, man.
1: Zo.
0: Nou ja,
1: ja,
0: dat,
1: ik zag
0: wel,
1: is het. Ik zag wel echt bij een hoop... Een hoop regio's dat het druk was bij de openhuizen.
0: Ja, ja. Is dat niet wat voor jou?
1: Nee.
0: Ik sta hier bijna met mes op de keel vanochtend.
1: Nou, eerst inderdaad. Eerst over kinderen. Het komt allemaal wel, Marcel.
0: Oké.
1: Rustig aan.
0: Ja, rustig aan. Een voetbalclub in Overijssel die heeft wel een heel bijzondere hoofdsponsor gevonden. Nadat de vorige sponsor stopte, besloten maar liefst 32 lokale boeren samen de portemonnee te trekken. Voor het eerste elftal van SDOL uit Luttenberg. Ze hoeven geen eigen bedrijfsnaam op het shirt, daar staat alleen Agrarisch Collectief. De boeren doen het naar eigen zeggen puur om hun dorpsclub te steunen. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, dit is mooi nieuws.
0: 32 boeren die even gaan lappen.
1: Ja, dat is toch
0: wat
1: is toch
0: wat hebben ze
1: grappig.
0: Betaald? Wat is zo'n sponsoring voor een jaar? Wat denk je?
1: Geen idee. Ik weet wel dat er nog een slogan op het shirt staat.
0: Ja.
1: En dan staat er dan op, de boeren rond SDOL snappen het spel.
0: Wat goed zeg. Heel mooi. Nou, hulde voor alle agrariërs daar in de regio Luttenberg. Vanochtend lokaal wat mist, dat gaat uiteraard wegtrekken. En daarna krijgen we veel zon en wat wolken. Wordt een prima dag, jongens. 19 tot 22 graden op 5 oktober. Heerlijk, toch?

En over een 20 minuten, zoiets, gaan we even praten, even bijpraten met Floris Sprenger. Hij is van 1 Vandaag. Normaal gesproken journalist, maar in het weekend dan bekijkt hij alle sporten voor ons. En gaan we het zo meteen met hem bespreken, het afgelopen sportweekend.

0: voor mij. Wat betekent dat eigenlijk, dat shorty? Shorty, dat hoor ik nog wel eens mensen zeggen, maar wat straattaal is dat?
1: Ja, shorty. Shorty betekent schatje of zo, weet ik veel. Shorty. Wacht, ik heb het even gegoogeld.
0: Dat wordt even gegoogeld hier.
1: Eerste.
0: Ja, wat is het?
1: Hier staat heldere ster, maar ik denk dat dat een andere... Even kijken, straattaal moet ik er even misschien achter
0: zetten. Straattaal, ja, je moet er wel bij zeggen. Straattaal, shorty. Shorty. Hoor ik mensen zeggen en dan denk ik, wat is dat dan? Wat hoor, is, ja, het zal wel iets van een lieverd, schatje. Zoiets moet het wel zijn, toch? Meisje. Er wordt nog steeds gegoogeld. Het is stil aan de andere kant van de lijn.
1: Ja, ik ben even druk aan het googlen. Ja, dat betekent schatje.
2: NL, de Nederlandstalige top 1000.
0: Dan wil ik het even over hebben. Wat zeg je?
1: Ja, schatje, meisje of aantrekkelijke meisje. Vrouw staat hier.
0: Oké. Dan had ik het goed achterhaald. Alrighty, ja, aanstaande zondag jongens, dan is het zover, de top 1000. Dan gaan we beginnen en dan zul je denken, op zondag al beginnen. Ja, we willen op zondag al beginnen. Voor de een begint de week op zondag, de ander op maandag. Laat dat lekker in het midden, het is maar net wat je zelf wil. Maar wij beginnen zondag de lijst. Om 10 uur beginnen we met uitzenden. En uiteindelijk eindigen we vrijdagavond met de nummer 1 uit de top 1000 van 2026. Wat gaat de nummer 1 worden? Dat is natuurlijk de grote vraag. Mijn vraag 2 is... Misschien is dat mijn vraag 1 ook wel. Waar komt de warme bakken terecht? Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, eigenlijk... Weet je, Tinia, zou ik wel willen dat we de bovenste, laten we zeggen... 100 niet laten zien online.
1: Ja, dat dat nog een beetje spannend blijft.
0: Ja, of de laatste 10, dat kan ook.
1: Ja.
0: Dat je die niet ziet. Want normaal gesproken, dat wordt tegenwoordig worden alle hitlijsten worden zo op het net geknald. En dan weet je al gelijk wat de nummer 1 is. Maar ik vind het altijd jammer. Ik vind altijd een beetje. Ik vind het ook leuk om te weten. Een beetje die spanning, zeg maar. Die laatste dag dat je denkt. Oh ja, dit is de nummer 50. Jeetje, hoor eens even. Nummer 10. Dat je het niet weet. Maar goed, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ik denk het niet.
1: Jammer. Meestal wordt je altijd wel al bekend gemaakt.
0: Nou, dan ga ik gewoon niet internetten.
1: Nee, dat kan niet internetten.
0: Ga niet internetten. Dat is een mooi werkwoord. Ga niet internetten. Zometeen sportweekendje met onze Floris. Gaan we even bespreken. Er is weer een hoop gebeurd. Eerste winst voor Max Verstappen dit jaar. Ook wel mooi. Dus wat dat betreft een lekker weekend. 6

0: Raymond Hermans. Ons pakken ze niet. Het is 8:30, Tienes. Gaat alweer snel.
1: The time flies when you're having fun.
0: Nou, dat is precies wat ik wilde zeggen, inderdaad. Ik was net nog even... Ik heb hier allemaal computers in mijn computerschuurtje. In mijn piratenschuurtje. Mijn muziekschuurtje, wat je wil. Ja, het is veel, zeg maar, op een paar vierkante meter. Ik zat even op de andere computer. En daar heb ik even snel een nieuw tunetje gemaakt voor Jan de Weerman. Want ik dacht, die warme bakker, die krijgt heel veel leuke reacties over. Dat hij die remix... Die boom boom versie, zeg maar.
1: De enge muziekversie.
0: De enge muziekversie. En toen dacht ik, hoe zou Jan de Weerman klinken in enge muziek? Ja, daar was ik niet benieuwd naar. Nou.

0: Wat vind je?
1: Ja, ik vind het wel...
0: Wat?
1: Het is minder gezellig.
0: Minder gezellig?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, maar het is wel van... kijk, Jan is nu, zeg maar, toekomstproof. Dit is 2030, is dit, hè? Klinkt 2030. Nou, laten we even naar Jan gaan.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het op veel plaatsen eerst mistig, maar later komt de zon er ook goed bij. Er staat maar weinig wind en als hij er is, komt hij uit het zuidwesten. De temperatuur vandaag 19 tot 23 graden. En hier onze spreuk... Vliegen de zwaluwen hoog,
0: ja,
2: dan is het weer schoon en droog.
0: Jan komt er ook goed uit zo, moet ik zeggen. Hij komt er modern uit, ja, alsof hij een nieuwe jas heeft aangetrokken.
1: Wel hip.
0: Hippe Jan. Heel goed. Nou, we gaan naar het nieuws, want het is inmiddels 8:55.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
4: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
3: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen.
0: Dankjewel, Dorald. Dan de verkeersinformatie van de ANVB, de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Zaltbommel 35 minuten door een kapotte vrachtwagen. A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Zoeterwoude-Dorp heb je 42 minuten door een ongeluk. Daar kun je het beste omrijden via Sassenheim en Wassenaar. Dat is over de A44, de N44 en de N14. De A4 Rotterdam-Antwerpen voor Tolen, de afrit, 20 minuten door een ongeluk. De A12 Duitse grens Utrecht voor Grijzoord heb je 34 minuten. Daar is een autobrand, rechterrijstrook is dicht. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum, een klein uurtje vertraging. Gaat over 20 kilometer. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Knoopend Vaanplein en Oud-Beijland. Daar staat een te hoog voertuig, een vertraging van 5 minuten.
5: NPO Sterren.

0: ook naartoe, jongens. Ja, dat is één vastigheid, zeg maar, in je leven. Je moet en naar het toilet en je moet belasting betalen.
1: Marcel in de morgen.
2: Sportweekend met Floris Springer.
0: Yes, 9:10. Maandagochtend, tijd om het sportweekend weer eens even te bespreken met één vandaag collega en bovenal vriend van de show, Floris Springer. Floris, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel, hallo.
0: Goedemorgen. Ja, de eerste vier wedstrijden van het Nederlands elftal onder Xavi Hernandez, die zitten erop. Even jouw eerste indruk.
3: Nou, het is bemoedigend. Ik zou zeggen, prima serie. Gisteren natuurlijk het slotstuk van die vier wedstrijden in de Nations League werd gisteren afgesloten met de Interland tegen Servië in Eindhoven. Ja, en we zagen toch wel weer wat wisselingen ook in het elftal. Ja. Zo mochten Koopmeiners centraal achterin beginnen naast jubilaris Virgil van Dijk. En even aandacht voor dit feit, hè. Zijn 100ste Interland.
0: Ja.
3: Wel grappig. Ik was ooit beginnend journalist bij Oog TV, het lokale medium in Groningen.
0: Ja.
3: En daar stond toen een 17-jarige Virgil van Dijk voor mijn neus na zijn eerste wedstrijd voor de lokale FC.
0: Ja.
3: En dat zo'n iemand dan uitgroeit tot 100 Interlands.
0: Wauw.
3: Ja, dat is toch wel gaaf dat je bij het begin mocht.

0: terug worden teruggelegd. En is het 2-1 na een lange geduldige aanval van Oranje.
1: Ja, 4 wedstrijden, 8 punten bovenaan in de pool. Kan Nederland zich internationaal nu weer een beetje vertonen, wat denk je?
2: Nou, we hebben wel het idee dat er weer wat kleur op de wangen is. Hè? Ja. Het behoudende voetbal van Koeman, die dacht dat dat een goed idee was, dat hebben we een beetje van ons afgeschud.
1: Ja.
2: We zien ook echt weer veel meer druk naar voren. En ook gewoon wat nieuwe gezichten in het elftal. Hey, het viel op Max Meerdink. Stond in de spits, scoorde ook in zijn eerste interland 2 doelpunten deze serie. Ruben van Bommel speelde ook een prima eerste interland. Daarna werd het ietsje minder. Noah Lang weer terug in het elftal. Guus Til kwam terug in het elftal. Kortom, het is allemaal net even wat anders. Maar ja, veel meer druk naar voren. Echt voetbal. En daar zijn wij, maar ook het Nederlands elftal, weer aan toe. Maar nu is het tijd om dat een vervolg te geven. Automatisme in het elftal slijpen, zelfvertrouwen tanken. Ja, en daar moet de bondscoach gewoon mee aan de slag.
1: Ja, ja, ja. En familiegevoel wil hij creëren, hè? Dat zei hij vooral gisteren.
2: Ja, we're a big family, ja. You know?
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Heerlijk met die rollende R uit Catalonië. Ja. Schitterend om te horen. Natuurlijk, je bouwt ergens aan. En dat zei Koeman natuurlijk ook. En ook Van Gaal, die zei, ja, we zijn een team. Wij tegen de rest. En dat wil je als coach, dat mensen daarin gaan geloven.
1: Ja, precies.
2: Het valt op dat iedereen echt zich wil bewijzen. Dat alles nog weer vanaf nul begint. Ja, en dan wil iedereen ook hard lopen. En dat zie je toch al terug aan het elftal.
1: Ja, dat zie je zeker terug. Dan even naar een van mijn hoogtepunten sportief gezien van het afgelopen weekend. Ik doe me even hier. Formule 1 gisteren op het circuit in Maleisië. Het was de grote prijs van Bahrein. En die had nogal een aanloop, Floris.
2: Ja, wat verdorie. Je zit aan de tv aan en dan komt bij bakken uit de hemel. Echt zo'n Aziatische moessonregen. Dan denk je, ja, oké, okay, nou, we starten tegenwoordig niet meer in de regen. Het zal wel achter de safety car. Maar het duurde een uur. Toen was het net wat droger. En toen begon eigenlijk het veld zich in gang te trekken. Nou, wat ik toen zag, heb ik echt nog nooit gezien.
1: Nee, nee.
2: Auto's die allemaal in een soort noodloop schoten, die allemaal problemen hadden met de software. Jij wijdde ook nog een Instagram-bericht aan. Wat dacht jij toen je het zag?
1: Ja, ik dacht, wat is dit voor, wat zijn dit voor Mickey Mouse auto's? Dat dacht ik vooral. Ik dacht, ja, hoe kan dit nou, weet je? Ik dacht in eerste instantie, Max was eigenlijk de eerste die een beetje stil ging vallen. Toen dacht ik, oh shit, dat zal toch niks met zijn auto zijn. En toen gingen ze, als bosjes vielen ze om. Doordat het water zeg maar in die lucht inlaten boven kwam, ja, komt dat bij al die technologie zeg maar die in die auto zit. En toen moesten sommige auto's moesten echt even de harde reset hebben. Control, alt, delete.
2: Ja, maar het is eigenlijk van de zot, hè, dat je vanaf de pitmuur die auto overneemt.
1: Ja.
2: Dat je een harde reset krijgt. En ja, eigenlijk zou je die auto gewoon een bak met ijs willen gooien. En even een uurtje laten drogen.
1: Ja.
2: Want die was echt ongehoord. Veel kritiek ook, de charme van de sport. Het staat allemaal onder druk.
1: Ja.
2: Knal er gewoon een V10 in of een V8. En dan laten we gewoon gaan racen. Want ja, dit sloeg echt werkelijk nergens op.
1: Ja.
2: Maar goed, we kwamen uiteindelijk toch op gang. Met auto's die je deden. Werd ook droger. En toen zagen we ook een aantal fantastische duels tussen Max Verstappen en Kimi Antonelli. Buitenom, binnendoor, buitenom, binnendoor. Ja, ik vond het echt genieten. En dan hebben we toch weer iets unieks. Hè. Max Verstappen, eerste pole van het seizoen. En hij bekroonde dat ook met een prachtige overwinning. Met kop en schouders boven iedereen uit.
3: Ja, deze is heel mooi. Dus, ja, als je ziet waar wij natuurlijk dit jaar zijn begonnen. En ja, waar we dan uiteindelijk dan hier zijn nu met deze overwinning is gewoon heel bijzonder. En daar mag iedereen natuurlijk echt heel trots op zijn.
1: Ja, ja, we waren er ook heel trots op. En toen zaten we met z'n allen lekker te wachten op het Wilhelmus. Want het ging voor het eerst weer eens even schallen over het circuit. Maar dat ging niet helemaal soepel.
2: Nee, nee, nee. Er gebeurde eigenlijk niks. En toen zong het publiek. Max Verstappen. Uiteindelijk kwam er zo'n midi-faal van het Wilhelmus ten tonele. Klonk niet helemaal lekker. Maar goed, wij hoorden daar echt een Wilhelmus in. En fijn om dat weer eens te horen op een Formule 1.
1: Ja, zo is dat. Dan hadden we ook nog wielrennen. Het seizoen zit er bijna op, Floris. Echt jouw sport. Dit weekend de Europese kampioenschappen.
2: Ja, en dat zijn toch wel dingen die ik heel bijzonder vind. Bij de mannen won Remco Evenepoel na echt een bloedstollende sprint. Dat scheelde echt 1 spaakdikte met de Italiaan Ciccone. Maar bijzonder. Hij is Olympisch kampioen. Hij is wereldkampioen tijdrijden. Hij is Europees kampioen. Ja, dat is ongelooflijk. Hij deed niet vaak grote rondes. Maar dat hij dit bij elkaar vindt, is heel bijzonder. De enige die dat kan evenaren is zijn vrouwelijke evenknie. En die komt niet uit België, maar uit Nederland. Die wint echt alles wat er te

0: winnen in dit seizoen. Demi Vollering, ja, het is een geweldige coureur. En zij werd gisteren Europees kampioen.
1: Ja, vandaag is ook gewoon heel mooi omdat je het kunstje weet te herhalen met zo'n sterk team om je heen. En dan met deze trui aan winnen, dat is natuurlijk wel echt heel gaaf.
2: Ja, waanzinnig. Mooi om te horen, want ze heeft dit jaar dus echt alles gewonnen wat er te winnen viel, Floris, hè?
0: Ja, dat is ongelooflijk. Dat is zelden vertoond. En daar mogen we als Nederland best even voor applaudisseren en een hele diepe buiging maken.
2: Zeker.
0: Want ook het Nederlands team, Puk Pietersen, werd ook nog tweede. Goed ploegenspel, Laurens de Dam is daar, de bondscoach tegenwoordig. Oppermachtig, klopt allemaal. Ik heb genoten. Het was weer een heerlijk sportweekend.
2: Dat was het zeker. Het was ook weer een genot om naar je te luisteren, Floris. Ik dank je wel en ik spreek je graag volgende week weer.
0: Zijn we er.
2: Joejoe.

0: dan, Kirstijn en één nacht met jou. 8:55, luisteraars. Goedemorgen op deze maandag. Zometeen na 9:00 dan hebben we nog weer een schaftlijst. Want we hebben de stemlijstjes hebben gehad natuurlijk, dat was vorige week. Dus we gaan weer terug naar de schaftlijsten. Kunnen nog een mooi weekje doen, voordat we volgende week natuurlijk letterlijk in de lijst zitten. De top 1000. Dus dat hoor je zo meteen, welke schaftlijst dat is en voor wie. Ik wil zo meteen sowieso na 9:00 nog even een liedje draaien in de categorie meezingers.
1: Leuk, altijd goed.
0: Amazing, maandag is het.
1: Ja.
0: Amazing. Laat even weten, welke lekkere meezinger heb je zin in? Dan ga ik zo meteen even een grabbel doen uit de inzendingen in de NPO Luisterapp. En wellicht gaan we jouw plaatje zo meteen even draaien. Gewoon lekker meezingetje. Ik kan zelf ook wel wat voor de vuist echt draaien hoor. Ik zie hier bijvoorbeeld Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Nou, laat ik die sowieso draaien. En dan nog een meezingetje uit de inbox. Dus stuur maar in, NPO Luister. Ja, en wat is het geleden? Ik denk een klein uurtje hebben we Jannes gedraaid met Zweven naar het Geluk. En toen draaide ik erachteraan een heel klein snipje van de nieuwe plaat van zijn zoon Jan Wolters, zijn debuutsingle. Zal ik hem even helemaal draaien?
1: Ja, ik vind het prima. Ik vind het een hartstikke leuke plaat. Het is echt, ik vind het heerlijk.
0: Hele leuke gozer ook.
1: Ja.
0: Echt net als zijn vader, lekker gewoon gebleven, weet je wel. Jan Wolters, zoon van Jannes. Klinkt ook als Jannes. Nou ja, dat moet je zelf ervaren. De muziek in ieder geval wel. Het liedje heet Ik Wil Jou en is vers van de pers.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
4: Dorald, dankjewel, vakman. Dan gaan we zo meteen een lekker meezingetje draaien van Rutger van Barneveld. En uit de inbox doe ik zo even een grabbel. Randy, die gaat hem krijgen. Randy zegt, hey Marcel, in 10 jaar voor de meezinger. Graag graddamen. Nee. Dat is een lekker meezingetje. Gaan we zeker doen. Zit er zo meteen aan te komen. Eerst verkeersinformatie van de ANWB. De spits die is op zijn retour. Het is nog wel druk. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel nog 42 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam voor Sliedrecht-West 34 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht-Centrum. De afrit heb je 40 minuten. Kapotte auto daar. En de A27 Breda-Gorkum voor Avelingen. Door ongeluk 49 minuten.
0: Marcel de Vries.
4: Yes.

0: Gradamen, lekker meezingen is je op Meezing Maandag. Na, nee, na. Zo heet het liedje ook, na, nee, na. Mensen zoeken vaak om nee, na, na, na. Maar dat heet na, nee, na. Dan weet je dat ook.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Ja, na een weekje inzendingen en lijstjes voor stemlijstjes hebben we dan over voor de top 1000 te hebben gehad. Is het deze week weer tijd voor de schaftlijst. Zo rond dit tijdstip. 3 liedjes uit een lijst van inzendingen die we hebben binnengekregen. En wie hebben we aan de lijn voor vandaag?
3: Tinia. Wij hebben aan de lijn Jarno uit Ederveen. En Jarno die werkt als signmaker.
0: Dat moet hij uitleggen. Jarno, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Signmaker.
4: Ja, dat is een ziek woord. Eigenlijk doe ik gewoon stickers plakken.
0: Stickers. Wat goed zeg. Ik ben
3: signmaker. Ja, signmaker wel cool.
0: Stickers plakken. Maar leg eens uit, wat doe je dan overdag?
4: Ja, van alles. Ik ben nu onderweg naar een klus in Nieuwegein. Mag ik een ijskraan gaan beletteren?
0: Beletteren?
4: Dan staan we weer een dagje in Ossen. Mag ook de ijskraan beletteren. Dus,
0: Oh, mooi. Mooie projecten lijkt mij. Maar zeker. Doe je alleen die belettering of doe je ook helemaal auto's of rappen en zo?
4: Ja, ook. Ook.
0: Wauw, dat... Dat vind ik zo, dat is ook satisfying om te zien, die filmpjes die ik wel op Instagram zie.
4: Ja, dat is altijd wel bijzonder te doen inderdaad.
0: Nou ja, dat weet je wel. Hoe je dat allemaal zo zonder die luchtbubbels allemaal zo strak op die auto's krijgt, vind ik echt heel knap.
4: Zeker, ja. Er zit vaak wel in materiaal hoor. Dat,
0: Materiaal is het halve werk, zeg je?
4: Ja.
0: Oké, ja, maar je moet het toch maar even doen, Jarno.
4: Ja, dat sowieso.
0: Hey, je moet jezelf nou niet helemaal wegzetten hè, als in het hoekje. Want ik mag jou wel even op het podium hijsen hier. Want dat doe je goed, man. Wat is je mooiste project?
4: Oeh, dat is van een paar jaar geleden mochten we een helikopter verreppen. Voor de man op een stuk te week.
0: Echt waar?
3: Oh, dat is vet.
0: Een hele...
4: Ik ging toen de hele dag met de helikopter voor de Koningsdag door het land vliegen.
0: Ja. Ja.
4: Het was zo, even een dagje die kant op, helikopter verreppen.
0: Ja?
4: En de maandag na de Koningsdag mocht alles weer eraf.
0: En dan moest je aan een trekje er weer af. Gaat het dan maar makkelijk vanaf of moet je daar echt...
4: Ja, vaak als het er net op zit dan heeft het wel zo af inderdaad. Dus, okay.
0: Want normaal moet je sticker verwijderen, daar moet je echt spul voor hebben, toch?
4: Ja, vaak meestal even warm maken, dan ben je al heel uit.
0: Ja. Leuk Jarno, wat een mooi werk man. Hoe ben je hierin verzeild geraakt? Heb je hier een studie voor gevolgd of is dit per toeval bijbaantje?
4: Nee, ik heb op een gegeven moment op de middelbare gezeten. Daar zat ik gewoon nog geen idee wat ik wilde doen. Op een gegeven moment moest ik iets met de bestikkering gaan doen voor een klein projectje. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. Dus toen eigenlijk een online gaan zoeken. En uiteindelijk in het vak beland. Dus,
0: waanzinnig. Ja, ik vind het echt een vak. Dat is het. Jarno, en je hebt een leuk lijstje ingestuurd, man. Een leuk schaflijstje. Ben je al aan de schaf toe of moet het zo meteen nog gebeuren?
4: Ja, dan gaan we zo meteen beginnen, maar...
0: Oké. Nou, smakelijk bakje dan maar vast en van een broodje. Wat, of ga je dat later doen?
4: Nee, een broodje kan lekker met alles met de lunch.
0: Oké. Hey, jouw schaflijst bevat onder andere liedjes van Jan Smit, Russo, Samuel Velten, Rutger van Barneveld, die we net al gedraaid hebben, de Dutch Boys, Frans Bauer. Die worden het allemaal niet. Het wordt namelijk het volgende lijstje. Ik ga straks een liedje van Normaal doen, Deur donderen.
4: Hey, altijd goed.
0: Altijd goed, zeker. Maar vind je het ook goed als ik de live versie doe?
4: Zeker,
0: wil even weten. Even helemaal het gevoel krijgen, zeg maar. Dan doen we zometeen de bankzitters voor je met Entourage.
4: Ja, heerlijk.
0: En om het nog maar meer divers te maken... Tropical Danny met Guillermo en Toppertje.
4: Ja, top it.
0: Ja, hè? En helemaal vandaag... Het zonnetje schijnt, dus het kan nog mooi vandaag. Mooi zomersdagje. Hey, ik wens jou een mooie dag en succes met je mooie werk.
4: Ja, dankjewel. Tot
0: ziens. Jojo.
4: Oké, yo.
1: Marcel in de morgen.

0: Normaal en deur. Lekker, mooi lijstje dit hoor. Prima lijstje zeg ik, voor onze Jarno uit Ederveen. Dankjewel Jarno.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: En mocht je nou zelf een lijstje willen maken, samenstellen, dat is altijd leuk. En dan hopen dat we jou terugbellen. Nou, die kans is redelijk aanwezig, aangezien wij dit normaliter iedere dag doen. Los van een top 1000 die er even tussendoor komt natuurlijk. Waar we ook heel veel zin in hebben. Aanstaande zondag begint overigens de Nederlandstalige top 1000. Maar wil je zelf je lijstje insturen voor de schaftlijst? Tieners weet precies waar je moet zijn.
3: Ja, dan ga je even naar... Zo, ik moet er helemaal emotioneel van.
0: Ja, snap ik. Snap ik wel, dat zit ook hoog.
3: Het zit heel hoog. Ja. Dan ga je naar marcelindemorgen.nl en daar wijst het zich vanzelf om jouw schaflijstje in te vullen.
0: Oké, nou doe je best. Leuk lijstje voor tijdens de schaft of tijdens een bakkie op je werk. Of misschien wel als je thuis op maandag... dat hoor ik dan wel eens, maandag is poetsdag bij heel veel mensen. Ja, dat verwacht je niet, maar dat is echt zo, Tieners.
3: Ja, lekker thuis poetsen.
0: Poetsdag.
3: Kan me heerlijk lijken.
0: Nou, ja. Ik ga er straks ook nog even de Swiffer doorheen halen, hoor.
3: Jij moet dadelijk ook nog met de Swiffer
0: Ik ga de Swiffer nog even door de vensterbank halen. Ja,
3: heel goed.
0: Oké, okay, zometeen hebben we nog een oude platenkoffer. Dat zit eraan te komen. En deze plaat. Ach, jongens. Die is er al een tijdje. We draaien hem al een tijdje hier in de ochtendshow. Maar die gaat als een malle. Reinier Peters.

0: Dit was Lotje van Jobke en Roeland, of eigenlijk Lustrum zeg je dan. Want daar waren ze van de studentenvereniging. En die brachten dit liedje uit. En dat werd een joekel van een hit. Volgens mij hoef ik dat allemaal niet uit te leggen. Want dat is, daar waren we allemaal bij. Alleen solo, ja, ik denk altijd van ja, wat een succes hebben jullie samen gehad. Blijf toch even samen. Maar ze zijn echt na het eerste hitsucces zijn ze gelijk uit elkaar gegaan. Bizar, hè? Heel bijzonder. We hebben een platenkoffertje, lieve Leute. Drie stuks zitten we in. En ik daag je uit, ik nodig je uit om even een stem te doen in de NPO Luisterapp. Op bijvoorbeeld Honey.
1: Maar vanavond.
0: Maar vanavond heb ik hoofdpijn.
1: Als je vraagt.
0: Ai, dit wordt niks vanavond.
1: Kom bij mij.
0: Sla maar even over. Je hebt vrij vanavond. Dan hebben we keuze B. Een liedje van het Lowland Trio. Vind ik persoonlijk een hele leuke, omdat je dit nooit hoort. Als je me pest.
2: Als je me pest, zeg het tegen mijn papi. Die is bij de frisie geweest.
0: Oud deuntje dit hoor.
2: Hele
0: ouwe.
2: Op zijn mouwen. Maar voor de tiende is hij gescheed.
0: Lowland Trio, als je me pest. En dan hebben we nog een laatste, dat is keuze C. Een prachtig liedje van Clouseau.
3: Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet.
0: Zet variatie in de koffer.
3: Je kan treuren net als ik, maar het helpt ons.
0: It's up to you. NPO Luister, daar moet je zijn om te stemmen. Dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Het is een mooie dag. Er was eerst wat mist. Nou, als het goed is, is dat allemaal weg en opgetrokken. Later dan krijgen we veel zon met wolken, 19 tot 22 graden. Heerlijk dagje. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met nog een paar flinke files. A2, dat is Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg, half uurtje extra rijden. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel heb je 40 minuten, dan staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en dat duurt tot ongeveer 20:15, dan is de boel weer open. A27 Breda-Gorkum voor Hank heb je kwartiertje door een ongeluk. En de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond door een ongeluk. Kwartiertje extra dus over 3 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar gesloten. Succes!
4: NPO Sterren NL.
1: De nummer 1
4: in Nederlandstalige muziek.
0: Met Numidia en John West.

0: René Karst, en dat interesseert me echt geen ene reet. Om 9:58 moet je je voorstellen dat we volgende week... dan zijn we de hits echt letterlijk aan het wegstampen. Dan zitten we namelijk in de Nederlandstalige top 1000. Wij tellen wat dat betreft af. Dat is altijd wel een hoogtepunt bij ons om de zaak. Zo heeft iedereen wel zijn hoogtepuntjes natuurlijk, maar... ik hoop dat het voor jou ook letterlijk een luisterrijk hoogtepunt is volgende week. De Nederlandstalige top 1000. Als Tinus lekker aan het zwembad ligt... misschien wel met een cocktailtje ergens in Turkije.
1: Ja. Nou, ik hoop ook aan het strand. Dat lijkt me nog lekkerder.
0: Strand?
1: Ja. We zitten ook aan het strandje ergens.
0: Okay. Dus, ja, lekker. Nou, Dylan die zegt... doe mij maar even de groeten aan mijn broertje Brandon... die hard aan het werk is. Groeten uit Turkije, lekker in de zon aan het zwembad. Die ligt er al.
1: Heerlijk.
0: Misschien ga je Dylan wel ontmoeten.
1: Nou, wie weet. Nou ja, het is wel herfstvakantie. Dus het kan best zijn dat ik best wel wat mensen tegenkom.
0: Volgende week, ja.
1: Ja.
0: Volgende week is het herfstvakantie voor het noorden.
1: Ja, maar ik neem in ieder geval wel mijn boxje mee, hoor. Want ik ga gewoon lekker aan het zwembad of aan het strand of waar ik ook ben of lig. Heb ik lekker de top 1000 op de achtergrond. Dat kan ik niet missen.
0: Ja, boxje mee?
1: Ja, boxje mee.
0: Ah, Jack in the Box. Mooi.
1: Ja, dus ik ga er niks van missen.
0: Helemaal goed, ik hoor wat je zegt. We gaan eens even naar 3 liedjes die in de oude platenkoffer zitten. Dat zijn de volgende. Honey. Is dit wat? Of zeg jij van Honey Groeven? Dat kan. Dan gaan we hem niet doen. Dan wordt het misschien wel een liedje van het Lowland Trio. Want die zit er ook in.
2: Als je me pest, zeg het tegen mijn papi. Die is bij de politie geweest.
0: Dit zou je onder andere kunnen horen in het Piratenuurtje op zaterdagmiddag.
2: Maar voor de tiende is hij gescheept.
0: En Rick die zegt het volgende.
3: Ja, goedemorgen Tinia en natuurlijk ook Marcel.
0: Ja.
3: Uiteraard wordt het Lowland Trio. Wat een heerlijke gouden ouwe is dat. Hey, draai ze. Doei.
0: Dankjewel. We gaan nog even naar keuze C, want er is nog een laatste.
4: Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet.
0: Liedje van Clouseau en Passie. Laat het weten. NPO, luister, daar moet je zijn. Dat is de handige gratis app van de publieke omroep. Voor alles wat met geluid te maken heeft. NPO luisteren. En dit is de tijd.

0: van der Graaf en waarom nou niet daar voor de dijk en binnen zonder kloppen. Er worden heel veel liedjes aangevraagd. Ik kan er niet zoveel mee doen, jongens. Het is 9:45 geweest. Er zit echt heel veel in de box. Bertus doet ook nog een appje.
1: En dat doet maar, Marcel. Ja. En dat ken zo maar. Ja. En dat gaat maar met vakantie.
0: Nou, dacht ik ook, ja. Ongekend inderdaad. Ik weet ook niet waar die uren allemaal vandaan komen, Bertus. Maar dat zal nog wat in het vat zitten. Het gaat over de vakantie van 10 jaar, voor de duidelijkheid. Stemmen, dat kan nog steeds voor de koffer. Het ligt, de Lowland Trio gaat het denk ik niet worden vandaag. Maar Honey of Clouseau, dat is heel spannend. Die twee liggen bij elkaar. Keuze A is Honey, maar vanavond heb ik hoofdpijn. Lowland Trio op B, als je me pest. En C is Clouseau en Passie. Laat het nog even weten in een appje. NPO Luister, dat is de juiste app die je moet hebben. Geen WhatsApp, andere tierenlantijnen. NPO Luister. Ochtendshow voor deze van 5 oktober. En Maurice Vermont. Zolang ik maar bij je ben.

0: Kina en Zeven Oceanen op Sterren NL. Het is 9:55. Het is 9:55 Danny, want Danny is er zo meteen. Danny Blom. Die hoor je zo meteen tussen 10 en 1. Onze Eem is er deze week niet. En op de plek van Cornezen deze week, in ieder geval vandaag, Lucas Verleeuwen. Ja, en dan hebben we Jan Papagazzi uiteraard. Die is vandaag ook. Constanze die zit in de app en die zegt, er was weer een gezellige uitzending. Nou, ik wil eigenlijk iets nieuws invoeren, Tinus.
1: Oh. Op wat het einde, wil je nou weer doen?
0: Op het einde van het programma wil ik een soort ranking the show.
1: Ranking
0: the show. Dus dan mag je een rapportcijfer geven voor ons. Dus voor jou, Tinia, en voor mij. Ik geef mijzelf vandaag een 6.
1: Ik ook.
0: Oh, ja, mij of en jijzelf? Oh, sorry.
1: Oh, nee, ja, jou, nee. Ik bedoelde mezelf.
0: Ja, nee. Oh ja, waarom geef je jezelf 6?
1: Ja, omdat het op maandag is.
0: Oh, ja. Had je opstartproblemen?
1: Ik had ook opstartproblemen.
0: Oh ja, ja.
1: Ja. Okay, nou, niet zo heel lekker geslapen vannacht.
0: Ik kwam weer eens niet uit mijn woorden. Dat heb ik wel eens vaker. Zeker op maandag, als ik weer het hele weekend hier in Friesland ben geweest.
1: Ja,
0: dan spreek ik de hele tijd Fries natuurlijk. En zo'n lief was hier ook het hele weekend. Dus we lekker, zijn we Fries aan het praten. Dus dan moet ik op maandag altijd weer schakelen. Dus excuses, dames en heren, voor mijn versprekingen. Ik hoop dat het een beetje in smaak is gevallen. Wij gaan er nog eentje doen.
1: Je en mag er zijn, Marcel.
0: Ik hoor wat je zegt. We gaan er nog, eentje doen. En dat is liedje uit de platenkoffer. Welk is het?
1: Ja, ik moet even goed kijken, want het was echt bijna gelijke stand tussen twee liedjes. Met 46% heeft uiteindelijk gewonnen. Ja. Clouseau met Passie.
0: Ach, dan gaan we er lekker uit. Weet je niet?
1: Ja, zeker.
0: Dan wordt het toch nog een 6,3, denk ik.
1: 6,5.
0: Oh, 6,5. Licht positief.
1: Ja, zeker.
0: We zijn er morgen weer, vanaf 1:00 of 6:00.
1: Tot morgen.

0: 100.000 ligt in het verschiet. Volgende week. Vanaf zondag zenden we hem uit. Ja, Nienke die komt nog terecht even op de lijn. Die zegt, hebben we geen doei, doei, doei, dikke doei, doei, doei. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, soms wel, soms niet. Maar ik doe hem nog wel even dan. Dan is het een punt, zeg maar, die we maken.
1: Punt. Dikke doei, dikke
0: doei. Houdoe,
1: hè.
0: Houdoe, tot morgen. Dikke, dikke
2: doei, doei. Afro Tros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file, 25 minuten is de vertraging. De afsluitdijk A7 Den Oever-Heerenveen is in beide richtingen dicht bij de Lorenzsluis aan de Friese kant. En dat komt door technische problemen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond door een ongeluk 2 kilometer file. Er zijn ook 2 rijstroken dicht.
3: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Danny Blom.
6: Hey, goedemorgen, maandagochtend. Je bent bij NPO Sterren.

0: Schuitmaker en schaam je voor je tranen niet. Energie. Origineel natuurlijk van Arne Jansen. Wat een goede plaat is dat ook trouwens, zeg. Hele goede morgen. NPO Sterren, daar heb je aanstaan. Emily op volle toer. Alleen Emily, die is even een weekje vrij. Dat heeft ze goed gedaan. Midden in de stemweek, of in ieder geval de stemweek. De week na de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Waarmee we volgende week van start gaan. Er wordt hier druk gestemd in het pand van Sterrenel, jongens. Allemaal mensen rondrennen met rekenmachines en met papieren. Dat gaat toch een helse klus worden wat dat betreft. Bedankt voor je stem als je gestemd hebt. Ik heb zo meteen, de nieuwe van Jan Wolters, de zoon van, voor je. Maar eerst André Hazes. Het is Later komt de spijt.
1: Ik had beloofd.

0: De George Baker Selection bij NPO, Sterren NL, Paloma Blanca. Daarvoor de zoon van Jannes, Jan Wolters. Ik wil jou, geloof mij, dat gaat een hele grote worden hoor. Het is Django Wagner en Nelis Leeman.
1: Soms zit het

Oh, wat is dat heerlijk genieten, hè? Iedere vrijdagavond bij de Afrotros op NPO 1. De Bouwers, Frans Bouwer, hoorde je bij Sterren NL. Een beetje verliefd. En dit zijn Suzanne, Freek en Snelle.

Auto, Koos Albert hoorde je bij Sterren NL. Er zou eigenlijk een keer een nieuwe versie gemaakt worden door een zanger. Want tegenwoordig hè, we hebben we nog weinig geprinte foto's wat dat betreft. Wordt lastig om een foto te verscheuren. Ik verwijder je foto. Iets in die trant, denk ik. Hele goede morgen, maandagmorgen, NPO Sterren NL.

Helemaal Hollands. En ik kan bevestigen dat het helemaal Hollands was. Ik heb even goed naar geluisterd. Er geen Engels woord in. Omdat hij zo mooi is. Daarvoor ook nog Monique Smit. Ik wil je helemaal. Ja, en goed nieuws voor als je kinderen hebt. Monique Smit. Die wil weer meer kindermuziek gaan uitbrengen. Dat gaat genieten worden. Dit is Samantha Steenwijk.

Het komt best wel vaak voor volgens onderzoek dat mensen ook liegen. Omdat ze denken dat mensen toch niet geloven dat ze ergens heel goed in zijn. Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld 12 bier drinkt. Maar dat je zegt dat je er maar 2 op hebt. Want ja, 12 klinkt al zo ongeloofwaardig. Leugenaar, Alexander Klerks, worden hier bij Sterren NL. Hey, Kino.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Knopend Hocht en Knopend Paterdorp. 4 kilometer file. De rijbaan is dicht en gebruik de N2 daarnaast de parallelbaan. Een kwartier vertraging, de A16 Rotterdam richting Breda. 20 minuten extra tussen Knopend Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer file. En door een kapotte auto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Afrit Oud-Beijerland en Haringvlietbrug. 10 minuten vertraging.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Danny Blom.
4: Hey, je zit goed, je bent bij NPO Sterren NL met Emma Heesters zometeen. Hartenbreker ook vol van Frank van Etten ga je horen. Net als Henk Dissel, maar eerst Raymond Hermans en Wesley Klein. Dit is Stapje. De

0: Dit is Emily op volle toeren met Danny Blom.
1: Wat een vreselijke man. Hij doet een beetje alsof het allemaal niet zo erg is wat hij doet.
0: Dit is NPO Sterren.

Heb je vrienden van NPO Luister? Graag Rob de Nijs met Bier is Bitter. Mijn vrouw die is een weekje weg en ik heb beloofd de keuken te doen. En ik zit nu in de keuken. Dus technisch gezien gaat het goed. Groeten van Peter. Nou, Peter, zojuist voor je gedraaid met Sterren en Elf. Hi.

gaan. We trekken het weekend gewoon door op maandagochtend door bij Sterrenl. Met Jannes en Eleonora. Hey, volgende week gaan we los, hè. De Nederlandstalige top 1000. We zijn druk aan het stemmen hier aan de pand van de Avrotros. En ik moet zeggen, dat gaat weer een prachtige lijst worden. Sander Kwart is dit. Kiezen of delen.

Een echte afro-trosse NPO Sterrenel klassieker. Doe maar, hoorde je één nacht alleen. Hele goedemorgen, hard op weg naar de lunch voor de maandag met Thomas Bergen zometeen. Als je de keuze had, dan koos ik zometeen voor een broodje frikandel. Maar dan zonder brood, zeg maar gewoon een frikandel. Eerst

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt het onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 7 kilometer file tussen Echt en Gratum door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. Waarschijnlijk is om 12:30 de weg weer vrij. Op de A67 Venlo Eindhoven nog 4 kilometer file bij knooppunt Leenderheide.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Danny Blom.
4: Met zometeen de huidige nummer 2 uit de NPO Sterrenel Top 25. Oh, wie zou dat toch zijn? Nou, je hoort het zometeen ook. Menno Aben, lang levende liefde, ga je horen naar Jeffrey Kuipers en wat je zegt. De nummer 2.

Roxy Dekker. Als Roxy Dekker op een trekker reden, was waarschijnlijk Roxy Dekker. Nou, je bent ook, het niveau zit er lekker in op maandagochtend. Emily op volle toeren, zonder Emily, met Danny en met

Dankjewel, Jorden Guus Meeuwis bij NPO Sterren NL. En je kunt zien dat er dingen gaan veranderen gedurende de tijd. Zometeen hoor je namelijk Corrie Konings met Ik wil een man. Maar nu heeft ze laatst in een interview met de Telegraaf gezegd dat ze helemaal geen man meer wil hebben. Moeten we nog wat draaien? Ja, is wel gewoon een goede plaat, hè? Komt eraan, zometeen, naïef.

in Nederlandstalige muziek.

Ik ga een uitspraak doen en ik ben totaal geen supporter van Ajax, maar... Hè, want die wordt vaak gedraaid bij Ajax. Ik vind dit misschien wel een van de beste platen van Danny de Munk. Danny de Munk hoorde je bij Sterren NL, mijn stad. En dit is René Schuurmans en Perf.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat door een spoedreparatie in de tunnel 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Lucas van Leeuwen.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Show. Ons middagmagazine, zometeen vanaf 4 uur hier te horen op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dit is Sterren NL. Met zometeen André Hazes en steeds weer ook Tino Martin en Emma Heesters komen eraan. Eerst Sven Versteeg en Houdini.

0: André Hazes hoorde je en steeds weer in de Kort en Klein Show. En daarvoor nog Sven Versteeg. De nieuwe magische single, die heet Houdini. Hij Hans Klokte even uit. Ik vind hem geniaal bedacht. En daarom mocht Hans Klok ook daadwerkelijk een rolletje spelen in de videoclip van het liedje. Moet je ook absoluut even gaan bekijken. Want dat is een leuk eindresultaat geworden. Kan niet anders zijn. Hey, de Kort en Klein Show voor vandaag in volle gang. Maandag 5 oktober op de kalender. Ik hoop dat je een lekker weekend achter de rug hebt en dat je ook de week weer goed begonnen bent. Mocht ik je daar een beetje bij kunnen helpen in de vorm van een leuk liedje, laat het dan vooral even weten. Pak de NPO Luister-app erbij, klik onderaan op het woord appje en zorg ervoor dat jouw berichtje deze kant op komt. Met misschien wel je favoriet zometeen hier op de radio. Justin de Wild komt eraan met Cheerio. Eerst Tino Martin, Emma Eisters en Chris Cross, Amsterdam.
1: Amsterdam, 8:30.

Cheerio. En op welke plek Cheerio terecht gaat komen, dat hoor je vanaf aankomende zondag. Dan de 2026-editie van de Nederlandstalige Top 1000. Een week lang hier te horen op SterrenNL Radio. En in de Korte Klein Show en ook in de Gouden Uren in het weekend brengen we je alvast een beetje in die sferen. We pakken nu de lijst van 2025 er nog even bij, want die is natuurlijk al uitgezonden. En in die lijst staat natuurlijk André Hazes als een van de hofleveranciers. Zo, lekker woord. Hofleveranciers, genoteerd. Met meerdere liedjes staat hij in de lijst. Maar ik dacht, pak er nu even eentje bij die nog niet zo hoog staat. Misschien dit jaar wel een stukje hoger. 915 stond hij vorig jaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond doodgegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 4 kilometer file. Een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Lucas van Leeuwen.

Ferry Lits op SterrenNL. En het uur werd geopend door Mara Julia. Het liedje heet Oh Zo Dom. En Mara Julia moet je ook zeker even gaan volgen op haar social media accounts. Daar plaatst ze regelmatig andere versies van bekende Nederlandstalige liedjes. En daar zitten echt fantastische liedjes tussen, hoor. Na, na, na, na.

haar repertoire. Kan niet anders zeggen. Wat een lekker vrolijk liedje is dit, zeg. Nog één Belinda Kinnaar met daarvoor Django Wagner, de man met de koperen longen en zijn Bachata Bailando. Kreeg een verzoekje binnen van Nienke. Ze wilde heel graag deze nederpopklassieker weer een keertje horen. Hans de Boy op Sterren NL.

Lotte Kroes, even de heupjes losgooien met Dansen voor je leven. Daarvoor hoorde je ook nog de nieuwste van Jari Hellegers. Het liedje heet Vloek van Barcelona. En ik weet niet of je die beelden voorbij hebt zien komen, maar daar ging het even goed los, hè? Wat regen betreft. Mensen stonden tot hun enkels in het water. Inmiddels schijnt het allemaal wel weer wat beter te zijn. Gaan de temperaturen ook weer omhoog. Dus mocht je nog een tripje hebben naar die mooie Spaanse stad, heel veel plezier daar. Dan ga je het ongetwijfeld heel erg leuk hebben. Je luistert naar de Kort en Klein Show. De editie voor maandag 5 oktober. Corné nog even met vakantie. Lucas hier. En Jan Paparazzi is al druk bezig met de voorbereidingen van zijn Jan Paparazzi Show. Over iets meer dan anderhalf uur hier te horen op Sterren.nl. En tot die tijd mag je het met mij doen. En natuurlijk de beste muziek van eigen bodem. Zometeen Robert van Hemert. We brengen de zomerse vibes weer een beetje terug met zijn zandloopster. Eerst terug naar de zomer van 2013 met Nielson en

Terug naar afgelopen zomer met deze van Robert van Hemert. Een van zijn grote hits, Zandloopster, hoorde je. En als je het dan hebt over zomerhits van 2026... heb je het natuurlijk over Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Over Cheerio van Justin de Wild. Misschien ook wel over...

vanmiddag rond de klok van 17:50 natuurlijk weer een andere parel uit het repertoire van deze man in de Jan Paparazzi Show. Derde en laatste uur van de Kort en Klein Show van vandaag komt eraan. Zometeen na het nieuws van 3:00. En dan zetten we natuurlijk weer de dagkoers op een rij van de SterrenNL Top 25. Tot zo.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Lucas van Leeuwen.

overzicht van de SterrenNL Top 25 voor deze maandag 5 oktober hoorde je voorbij komen. De top 3 om 3 met op nummer 1 John West en Numidia met Habibi. Op 2 Rennie Peters en Nooit Meer Weg. En op 3 hoorde je Bas Brummelhaus en Wondervrouw. En de gehele lijst, alle rangen en standen, krijg je natuurlijk aankomende vrijdag weer voor je kiezen. Jan Paparazzi vanaf 2 uur met de top

0: show van Sterren NL. Is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment. En natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag. Van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen. Op NPO Sterren en

blijft toch mooi, hè? Dat de muziek wordt doorgegeven van generatie op generatie. Jeroen van der Boom heeft hele succesvolle zoons. Daan en Luc van der Boom. Frans Bauer natuurlijk met zijn eigen zoon Chris Bauer. En Jannes heeft nu ook een hele talentvolle zoon. Want die heeft een nieuwe single uitgebracht. Zijn eerste eigen liedje. Ik wil jou, Jordi Jan Wolters op Sterren NL. Met daarvoor nog Jesse Prins en Kater van de Liefde.

Fons Feurink, Facey, daarvoor Willeke Alberti en het origineel van Ome Jan. Later nog in een nieuw jasje gestoken door onder andere John West. En je hoorde Diggy Dex en Eva erover. Nederlands-Vlaamse combinatie met slaap lekker fantastisch toch.

paradeplaat is deze week in handen van Donnie en Justin de Wild. Partytent ga je extra vaak voorbij horen komen hier op SterrenNL. En daarvoor hoorde je ook nog Jeffrey Hezen en Blijf Nog Even Open. Nou, draaide ik net zijn zoon al. Met zijn eerste eigen single, Jan Wolters. En toen kreeg ik meteen een berichtje van Suzanne. Ja, als je dan de dubbele dosis moet verzorgen, doe dat dan met twee liedjes van Jannes. Nou, bij deze. Zometeen dat gevoel van samen zijn. En nu is het allermooiste. Adio, amore, adio.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Weert-Noord en Valkenswaard 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 naar Den Haag, ook een ongeluk. Tussen knooppunt Lunette en Woerden 14 kilometer en zelfs een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om via Amsterdam. A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg. Flinke vertraging tussen Best en Moergestel. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook door een ongeluk. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59 tot slot Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

6, Benny Nijman, even na half zeven al zacht. Met een hele mooie plaat uit mijn eigen collectie. En vandaag is dat, nee, ik ga het niet zeggen. Dat gaat platen over de liefde, hele mooie plaat. Nederpop plaat over de liefde, hoor je zo meteen even na half zeven.

NPO Luister. De app van Ster NL Radio. Even een beukertje, zo tegen 4:30 aan. Maandagmiddag. De radio mag keihard. Trap op, standje, buren, ruzie. Want dit is een plaat van de Kreuners. Ik

En daarvoor duidelijker dat het gezongen werd, kan ik het niet zeggen. De Kreuners zongen Ik wil je, blijf bij me, hou van me. Maandagmiddag, het is nu inderdaad 4:30 op Sterrenl Radio. En zal ik nog eens een kleine bekentenis doen. Ik ben toch in een uitstekend humeur. Vandaag een geweldige bui, een geweldige positieve bui. Uiteraard bij Janneman altijd positiviteit. Maar weet je wat ik het allerliefste wil?

Die stond vorig jaar ook in de Nederlandstalige top 1000 van Sterren NL Radio. Moet ik even kijken waar? Even kijken waar. Ik had het eigenlijk net even te laat opgegooid, deze vraag die ik in mijzelf stelde voor al onze luisteraars. Wimmy Bouma, even intikken. Kan je kijken waar die stond vorig jaar? 35. Prachtige notering afgelopen jaar. Ben benieuwd wat het gaat doen volgende week in de top 1000. We gaan beginnen zondag. Hè. Zondag begint het al met de top 1000. Zondag de 11e oktober. En terwijl ik dat zeg, zeg ik even hallo, goedemiddag tegen Anja Melenkamp. Anja, goedemiddag. Jij zegt, Janneman, graag de engelbewaarder voor mijn beste vriendin Linda Verkroost. Die kan ik er even bij harken, is geen enkel probleem. Andere dame heeft zich ook gemeld op maandagmiddag. Joke Vos, die zegt, Janneman, ik zit lekker in de zon te luisteren. Ik luister in Breda naar Sterren NL Radio. Of zoals Dante Tarantella zegt uit, hoe heet dat, groeten uit het Willembord. Breda. Ja, maar ja, dat is ook wel een figuur. Ik weet niet of je hem kent van het prachtige programma Groeten uit het Willembord met Adrie en Cor. Ja, ik hou van die mensen. En niet te vergeten met Danny natuurlijk. Hè. Zijn prachtige vrouwen in de winkel in ja, leuke kleding. Danny Vergouwen. Die luistert namelijk altijd naar Sterren NL Radio, zag ik. Joke Vos, wat wil je horen? Je wil een plaat horen van, wat staat er nou? Van Django Wagner. Mag ik zelf uitkiezen welke? Dat heb ik het liefst eigenlijk. Hè. Dat ik zelf nog een beetje kan kiezen. Een beetje speling heb op deze maandagmiddag. Als het gaat over de titels van de platen. Arja Stroop is er ook bij. Mooie achternaam, Arja Stroop. Jij zegt, Janneman, graag een plaat van BZN voor mijn beste vriendin Nicole Schimmel. En het liefste dan Justin Illusion. Zou je mij een heel groot plezier willen doen? Die kan ik er even bij harken. En Pieter Meindertsma, die woont in Tilburg. En die zegt, Jan, weet je dat er vandaag ook een zanger jarig is, genaamd Etienne Alvarez? Toen dacht ik ineens, hey, Etienne Alvarez, die ken ik wel. Die heeft een hele goede plaat gemaakt, jaren geleden al. Maar eens kom ik naar jou en die ga ik zo meteen draaien voor de jarige Etienne Alvarez. Als je hem kent, zeg even dat zijn plaatje zo meteen gedraaid wordt bij Janneman op Sterren NL. Draai ik ondertussen een klassieker uit Volendam. Ik ruik de vis al. Hier is de band zonder naam.

0: Van Lydia Hagen, die wilde graag deze plaat horen. Recht, recht in de ogen. Een fantastische plaat van de dijk.
1: Natuurlijk zijn er hufters. Er zijn klootzakken en slijmjurken. Er zijn kroeks.

Bakker. Hij was hier vorige week maandag nog eventjes. Hij deed een radioshow. Namens Leuk te zijn en vier. Marco Hitmaker, Marco Schuitmaker van 3 jaar geleden alweer. En de Engel Bewaarder. Was uiteraard op bezoek, hè? Dan ga ik inderdaad de plaat draaien van die luisteraar uit Tilburg die de plaat van Etienne Alvarez wilde horen. Want Etienne Alvarez, hij was volgens mij, ik heb hem ooit eens gesproken, buschauffeur. En hij had een hele leuke plaat gemaakt. En die plaat die heb ik er even bijgeharkt, jaren geleden al. Maar eens kom ik naar jou. Etienne, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je een leuke dag hebt op je verjaardag vandaag. En ik denk even aan deze plaat terug. Een jaar of, nou, toen zal ik je net 1 jaar of 12 geleden, denk ik. Toen was jij hier een keer bij Jannewan. Toen had je deze plaat net uitgebracht. Heb ik altijd een rammer gevonden, een beukertje. Etienne Alvarez, hij is jarig. Maar

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is de hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen. Onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum, doe je er tussen de Bilt en Everdingen een half uur langer over. En op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch. Over de A2 en de A65.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Jan Papa.

bijna niet anders. Een goede plaat van deze gast. Nieuwe zanger Milan Kirstijn. Nieuwe naam bij Sterrenel Radio 1 Nacht met jou. Is niet genoeg? Nou ja, je moet ergens beginnen, zeg ik altijd. Alles heeft een reden. Senna was dat van een paar jaar geleden ook nog gedraaid. En in de maandagmiddagaflevering van de Jan Paparazzi Show ga ik zo meteen een plaat op bezoek draaien van Benny Nijman. Ik ga een plaat van Benny draaien. Die heeft te maken met vriendschap. Er was iemand die hem aangevraagd heeft, een paar dagen geleden al. Moet even kijken wie er dan was. Het komt uiteraard allemaal goed. Ik heb nog een appje binnengekregen van Bas Poort. Die zegt, goedemiddag Janneman, die plaat van Yves Berendsen, misschien is het tijd. Daar heb jij helemaal gelijk in, Jan. Dat is inderdaad een fantastische plaat. Nou, kijk eens aan, Bas. Radio harder, genieten met de grote G. Dit is zo goed. Dit is

0: van september. Ik hou ook van oktober. Kijk eens, als het zo lekker weer is als vandaag. En de komende dagen, dan hou ik van alle maanden van het jaar. Dus hou van mei. Ja, mei is wel een mooie maand, omdat ik dan jarig ben, de 14e. Maar ik hou eigenlijk van alle maanden van het jaar. Met uitzondering. Nee, eigenlijk heb ik geen uitzondering. Ja, februari, maart. Dat is altijd wat minder, vind ik. Daarover een andere keer meer in de show van Janneman. Maandagmiddag, bijna 5:30. Ik vraag mij af, in godesnaam, hoe is het mogelijk?
1: Hoe is het mogelijk
0: dat dat gebeurd is?
1: Dat je mij hebt gevonden met 17 miljoen.
0: Een klassieker van Henk

Dat is één woord. Niet iemand die Henk heet en Xiety van achteren. Henk Xiety. Dat is de nieuwe single namelijk van Mickey van Dijk. En die kennen we nog van die tophit van een paar maanden geleden met Danny Vroger. Knipperlicht. Een nieuwe plaat heet Henk Xiety. En daarvoor een klassieker van Frans Schiebauer op SterrenL Radio. Frans hoor je uiteraard ook met zijn nieuwe plaat. Hier heb je even voor mij met die altijd gezellige Billy Dans. En dit was een ouwtje van hem. Die plaat heette Een dag uit duizend dromen. Zo'n dag is het wel vandaag voor mij. Ik zei het al eerder ook vanmiddag. Het is zulk lekker weer. Ik ben er zo blij mee. Ik word er zo vrolijk van altijd. Dus dat zonnetje zo lang schijnt. En het is 20, 21 graden vanuit de Mediatempel in Hilversum aan de Witte Kruislaan. Is dit Janneman op NPO SterrenL Radio. Dat zeg ik met name dan voor de nieuwe luisteraars. Want we hebben heel veel nieuwe luisteraars. Iedere dag weer opnieuw.

in de showbiz. Net uit het boek. Morgen wordt het gepresenteerd. Ik heb het al in huis. En daarover binnenkort meer in dit Lifestyle Magazine. Nu is het tijd voor Benny Nijman op verzoek deze plaat.

speelt, wordt door haar schoonheid verblind. Maar stort je droomwereld in, dan sta je daar, want er is niemand. Dan denk je, was er maar

0: Marco Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 500 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Een half uur extra. De A7 Den Oever-Heerenveen op de Afsluitdijk tussen Breesandijk en Kornwerderzand. Een half uur vertraging. Dat was daar een probleem aan de brug. De Afsluitdijk was in beide richtingen een tijdje dicht. Dan de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Nog 3 kwartier extra. Een ongeluk op de A13 naar Den Haag zorgt voor 40 minuten vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Den Haag Delft-Zuid zat 4 kilometer. Er is maar 1 rijstrook open. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein is het oponthoud een half uur.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

Dat is de nieuwe muziek op Sterren en Radio van Jordy van der Boer. En Thomas Berg is ook een nieuwe plaat, maar toch alweer een paar maanden oud. En die heeft het op 25 niet gehaald. Helaas, helaas, helaas. Ook nog gedraaid 100 keer van Suzanne en Freek. En ook nog Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks even na zessen. Dat gezegd hebben we zometeen even aan half zeven. In half zeven, half zacht. Een plaat uit mijn eigen collectie van de groep Noodweer. Ken je die nog, de groep Noodweer? Bekend van In de Disco onder andere. En bekend van Rotterdam bijvoorbeeld. Rotterdam, prachtige plaat. En ik ga een andere plaat van ze draaien uit de jaren 80. Die heet Liefde. Dat vind ik een hele mooie plaat. Die heeft mij altijd heel veel gedaan. En die tekst vind ik zo mooi. Die had ik als het ware zelf kunnen bedenken. Zo mooi vind ik die tekst van dat plaatje op mijn lijf geschreven. Hoor je zo meteen hier in de Jan Paparazzi Show. Ik ga naar een meneer en die heet Alexander Strijker. Ja, daar heb ik hem. En die zegt...

zichzelf. En dat is een luxe die kunnen niet alle mensen zich permitteren, denk ik wel eens. En dat was Jesse Prins van een paar jaar geleden. Hij heeft ook een nieuwe plaat uit, maar dit was zijn oude plaat. Een klapper van een paar jaar geleden, thuis hier op het plein. En daarvoor op bezoek Henk Wijngaard en Ik zie de wereld door de voorruit van mijn wagen. Voor iedereen die onderweg is, ja, beroepshalve of onderweg naar huis. Ik ga iets bijzonders doen. Ik heb namelijk een appje gekregen van Joke Duivenstein. En ik ga een plaat draaien die ik een paar weken geleden ook gedraaid heb in 7:30. En ik kreeg er een appje over van Joke. Die vond dat zo'n mooie plaat, maar kon hem nergens meer vinden. Ja, Joke, het komt van een album van Corrie Konings uit de jaren 80. En het is de B-kant van de single die ze maakte in 1988. Wie heeft jou toch zo ver gebracht? De plaat heet Eenzaam zonder jou. En ik draaide hem een paar weken geleden in de rubriek 7:30. En toen hoorde jij de plaat. En je was eigenlijk te laat om hem op te nemen en het nog een keer uit te zoeken en zo allemaal. Dus of ik hem nog een keer wil draaien. Nou, bij deze natuurlijk, hè, voor jou. Met alle mogelijke soorten van genoegen op verzoek voor Joke Duivenstein. Die prachtige, want er is echt waar, een prachtige plaat van zangeres Corrie Konings. Eenzaam zonder jou. Als je met degene bent van wie je houdt, pak hem even beet. Sta op en ga even lekker samen schuifelen. Leven tegen elkaar aan. Even lekker schuifelen op maandagavond. Dat kan onder de klanken.

0: Nou, dan zijn we het helemaal eens, Lange Frans. Dat is mooi om te weten op maandagavond. Alles wat ik zoek van de Haagse hitmachine, pas getrouwd. Hij zit nog in de Witte Broodsweken. En Lange Frans, alles wat ik zoek. En daarvoor, ik ga niet van Roosje naar Roosje. De nieuwe single van Jeroen van Zelst. En daarvoor die mooie plaat van Corrie Konings. Eenzaam zonder jou, zo heet de plaat. Dat gezegd hebbende, heb ik alles weer rechtgetrokken, juridisch gezien. En is alles administratief ook afgehandeld. Dan kunnen we even lekker gaan 6:30 vandaag, op deze maandagavond. Met een plaat uit mijn eigen collectie. En ik heb, lieve luisteraars van Sterrenel Radio, deze plaat altijd zo mooi gevonden vanwege de tekst. Het gaat over de liefde en het wordt gezongen door de groep Noodweer. Dat is een nederpop uit de jaren 80, Noodweer uit Rotterdam. Ze waren bij lange na helaas niet zo succesvol als die andere nederpopgroep in de jaren 80. Het Goede Doel of Doe Maar, Toontje Lager, noem ze allemaal maar op. Maar ze hadden toch wel een paar hitjes, onder andere in de disco. Misschien zeg je dat dan wat, in de disco. Odorex of anders, Odol in de disco. Het was een mooie hit in 1983. En ze maakte meer platen, onder andere Rotterdam bijvoorbeeld. Is een mooie plaat van ze geweest. Ik heb die LP nog, Rotterdam bijvoorbeeld. En daar staat ook dit nummer op. En dit was een andere single die ze ook maakte in 1983. Maar die ging roemloos ten onder. Jos Bloemkolk is de naam van de zanger. En andere leden, ik noem er even een paar op. Wie waren er nog meer die er in dit groepje zaten? Theo van Dijl zat erin. Raoul Kleebach zat erin. En Luc Everwijn. Noodweer, hoe zou het met de boys zijn? Ja, die zanger, die Jos Bloemkolk, die is ook actief geweest, of nog steeds als journalist onder andere. Dat weet ik dan weer, uit Betrouwbare Bron. Maar ze maakte deze plaat, en ik heb deze plaat altijd zo mooi gevonden. Liefde, liefde, liefde. Vooral die coupletten vind ik zo mooi. Het gaat om de liefde die in je zit, de intrinsieke liefde. En als je dat hebt, ja, het klinkt een beetje raar misschien in overdrachtelijke zin, maar dan kan er eigenlijk weinig misgaan als je uitgaat van je eigen kracht. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, ik heb er genoeg over gebabbeld. Ga maar even luisteren naar de plaat die mij altijd wat doet. Ik heb dit altijd een pareltje gevonden. Beetje kippenvel, recht uit het hart. Het is eigenlijk net zoals ik erover denk wat hier gezongen wordt. Noodweer uit de jaren 80, uit 1983 met Liefde. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30.

geef over, ik capituleer bij deze. Ik ben verslaafd aan jou. André Hazes aan het eind van de show van Jelleman. Op deze wondere maandag van de 5e oktober 2026, lieve luisteraars. Dat was hem op de maandag. Dank voor het luisteren uiteraard. We gaan langzamerhand inpakken en wegwezen. Ik ga mijn schoenen aantrekken en ik ga de spullen even bij elkaar harken. De auto staat in de rijrichting. Hopelijk start de auto. Vorige week startte die even niet op woensdagavond. Kwam er een nieuwe accu.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
2: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
4: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Er wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Hugo Tros.
1: De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 5 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
3: Sterren NL.
4: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
5: And the mother to the table.
4: En je oude moeder dekt de tafel.
5: You see the same old same.
4: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
5: Lay your foot by the table.
4: Je legt allebei je voeten op de tafel.
5: And you have all been in pain.
4: Oh, je vrek je rug.
5: Have you ever seen a rainbow?
4: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
5: You got in trouble with me.
4: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
5: Let him

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wild Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 5 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.